En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen.

0: het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.

0: Nederland.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wauw.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Goedenacht. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
18: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
20: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
23: De nacht van JND.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner. Bachata Bailando.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo lieve mensen, Django Wagner hier. En mijn nieuwe single.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Hij zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij twee brandweerlieden omkwamen. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgde voor onrust bij de brandweerbonden. Die vinden dat ze slecht zijn uitgerust voor de vele branden die ze moeten bestrijden. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van Trump terug op de gevel. Een rechter oordeelde dat de naam eraf moest nadat Trump die er op eigen houtje bij had laten zetten. Het bestuur, veelal door Trump benoemd, probeert dat nu terug te laten draaien. Trump heeft het centrum laten restaureren, is de redenatie. De reparatie van de Roemeense gouden helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië, waar de helm nu weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En op Spitsbergen moet een man bijna 5000 euro boete betalen omdat hij expres een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De man voer op een boot in de buurt van een fjord en toen hij de beer zag, liet hij zijn misthoren afgaan. De beer schrok enorm en ging er vandoor. Op Spitsbergen is het storen, lokken of opjagen van ijsberen verboden. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: De nacht van J&D.
7: J&D.

0: aan uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Radio JND presenteert...
4: de Radio JND Zomertour.
3: Zondag 16 augustus. Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
4: De Radio JND Zomertour.
3: 16 augustus.
4: Pleinfeest Moergestel.
3: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: De nacht van JND.

Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Opnieuw een natuurbrand. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal staat een gebied van ongeveer 4500 vierkante meter in brand, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Met twee ploegen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Het woedt aan weerskanten van een weg. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd omdat de natuurbrand daar zich razendsnel verspreidde. De mensen moesten in allerijl hun resort uit en stapten soms nog in badkleding in een van de 15 rubberbootjes die ze kwamen halen. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand in Griekenland bezig. Bij een steekpartij in een huis in Oosterhout in Brabant is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe hij eraan toe is niet bekend. De man was wel aanspreekbaar. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor het steken ruzie was. Er is nog niemand aangehouden. En bedrijven zouden zich beter moeten voorbereiden op extreem weer, zoals grote hitte, langdurige droogte of juist heel veel regen. Dat zegt ABN AMRO na onderzoek. Vooral in sectoren als de landbouw, het transport en de zorg kan extreem weer gevolgen hebben, zeggen de onderzoekers. Zorg er als bedrijf dus voor dat het doorgewerkt kan worden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
3: JND. JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koop jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl. JND. De nacht van JND.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van J&D.

partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie gaat boeren die de komende dag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. In een bosgebied tussen Elst en Veenendaal is een natuurbrand uitgebroken. Aan weerskanten van een weg staat volgens de veiligheidsregio een gebied van 4500 vierkante meter in brand. Watertransporteenheden zijn bezig om genoeg bluswater naar het gebied te krijgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week de kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Die wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om morgen opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag, met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Ik ga er met me mee. Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis. Ik

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Goedenacht, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND presenteert...
2: de Radio JND Zomertour.
1: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands mezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
2: De Radio JND Zomertour.
1: 16 augustus.
2: Pleinfeest Moergestel.
1: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: Bos Haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Marokko heeft de politie en het leger paraat staan bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden media. Er zou op de socials worden opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Spaans grondgebied. En dit keer willen ze dat voorkomen. Maar ook Spanje staat op scherp en zegt dat niemand mag blijven en niemand een legale status krijgt. Er komt volgende week een grote politieactie tegen vrachtverkeer op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Vorige maand ging er een verbod in. De Merwedebrug kan zwaar verkeer niet meer aan. Wie volgende week alsnog wordt betrapt, wordt aan de kant gezet en meteen beboet, zegt Karremans. De politie gaat vandaag boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, dat zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. En Ajax en FC Twente hebben goede zaken gedaan in de laatste voorronde van de Conference League. Ajax speelde met 2-2 gelijk in en tegen het Ierse Shelburne. En Twente wist er ook niet meer dan een 3-3 gelijkspel uit te slepen tegen Dutch uit Slowakije. Maar omdat beide ploegen hun heenwedstrijd al hadden gewonnen, zijn ze door naar de play-offs. Dan nu het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en erg warm, tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. Dit weekend is er een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: JND Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Bel even met Henk.
9: Ja, bel even met Henk.
8: Bel even met Henk.
9: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
8: 58597
9: of kijk op henk.jobs.
10: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
11: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
12: Je maakt het top met Leidingshop.
11: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
12: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
13: Muurtje eruit, kozijntje erin.
14: Ja, zo gaat ie goed.
13: En wat doen we met het puinafval?
15: Container Nederland.
13: Mooi, ja.
16: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Welkom.
6: Welkom.
5: Bij Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
7: Strijders, een hele goede morgen.
6: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
5: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
8: De JND Middagshow.
6: Het is altijd bij ons te doen.
5: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
6: Houd je radio op Radio JND.
9: JND.
5: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Dit is Radio JND.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Django Wagner. Bachata Bailando.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo lieve mensen, Django Wagner hier. En mijn nieuwe single Bachata Bailando is de Successchijf bij Radio J&D.

0: Kijk nou, de Remmelo!
1: Die gaat weer een vloertje leggen.
2: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
3: 0626-222-498.
4: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl. Je verdient het.
7: Dit is
8: Radio DND.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 7 uur.
9: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week. Maandag schoot een Frans vliegtuig ook al een drone neer. Het Letse leger zegt op X dat het een buitenlandse drone is die door Russische elektronische oorlogsvoering in hun luchtruim terechtkwam. Door de dure sigaretten in Nederland zijn veel rokers overgestapt naar illegale sigaretten, of ze kopen het nu in het buitenland. De Nederlandse schatkist loopt daardoor zo'n 3 miljard euro aan belastingen mis. Dat zegt de tabaksindustrie in De Telegraaf. Sigaretten zijn hier juist zo duur om roken te ontmoedigen, want het is slecht voor je. In Duitsland zijn 3 ambulancemedewerkers en hun patiënt zwaar gewond geraakt nadat hun stilstaande ziekenwagen werd aangereden op de vluchtstrook. Ze waren de patiënt aan het verzorgen in hun ambulance toen een vrachtwagenchauffeur op volle snelheid op ze inreed. Ze werden de snelweg opgeslingerd en moesten per helikopter naar het ziekenhuis. En de Amerikaanse president Trump wil dat nieuwe vliegdekschepen weer ouderwetse stoomkatapulten gaan gebruiken. Dat is een systeem waarmee gevechtsvliegtuigen van de schepen worden gelanceerd. Volgens hem is het huidige, moderne systeem te duur en ingewikkeld. Andere landen, zoals China en Frankrijk, kiezen juist wel daarvoor. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt koeler en er kan regen vallen. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
7: JND Verkeer.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
12: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
13: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
11: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
14: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Alleen strijders, een hele goede morgen.
7: Willem Bakker.
6: Het is vrijdag, het is de 14e augustus. Ik heet je van harte welkom bij de J&D Ochtendshow met zometeen Ferry de Lits en Shaq. Maar eerst Yves B.

0: naar lust aan het begin van een nieuwe ochtendshow. En het is niet zomaar het begin van een nieuwe ochtendshow, nee. Het is het begin van vrijdag 14 augustus. Een hele goede morgen.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Het betreft vandaag level 1748.

0: 63 jaar oud.
1: Dat dan weer wel. Hé, hey, maar dat eventjes terzijde. Goedemorgen, de ochtendshow voor vrijdag, de 14e augustus. En vandaag gaan we weer arrangementen weggeven voor Nuenen Live. Het evenement wat volgende week plaats gaat vinden in Nuenen. En het gaat hier om de vrijdag en de zaterdagavond. En ik kom daar zo meteen iets na 7:30 bij je op terug.

dan is hij er ook weer. Hij van de JND Weekend Mix, Willem de Wijs. Die ga je ook deze vrijdag horen, iets na 8:30. We hebben ook de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken, de verjaardagskalender. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we ook onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Dus kom erop. Als jij de Radio JND-luisteraars wil laten weten dat jij ook wakker wordt op bakken, schroom niet om ons even een berichtje te sturen. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? En wat ga je vandaag op deze vrijdag allemaal showen? Laat het tot ons komen via de app van JND. Of via de WhatsApp 085-760-9936. En zo meteen bij ons op de radio. Muziek van Gerspa Doel samen met Doema. Liever dan lief, maar eerst gaan we luisteren naar Mike Pitterson.

0: Tim Immers, die een hele grote hit had in de jaren 90. Het was afkomstig van Doe Maar en het ging eventjes in een soort van replay. Een tijd geleden, samen met Gesper Doel. Deze Liever Dan Lief.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En voor Gesper Doel en Doe Maar kon je luisteren naar Mike Peterson. De liefde die leeft. Hey, laten we eens even een kijkje gaan nemen in onze inbox. Wat is er binnengekomen via de app van JND en of de WhatsApp 085... 760-9936. Ik ga het je vertellen. Pakken we eerst eventjes de hashtagjes. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar het je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En dan maakt het ons werkelijk waar geen flauwsaus. Omdat je op vakantie bent. Misschien word je al geterroriseerd door werk. Maar dan heb je geluk. Het is vrijdag vandaag. De laatste dag waarschijnlijk. Misschien zit je nog thuis aan de ontbijttafel. Heb je vakantie? Kan allemaal zo. Laat het ons eventjes weten. Nou, het afgelopen half uur kregen we onder andere appjes vanuit Hank aan de A27, wordt hier gebeld. Radio JND staat ook aan in Someren, in Liemde, in Hees, Veldhoven, Son en Breugel, Diese, Breda en Bokstel. Dan Hein en de Bartlemeus uit Kerkdriel. Ze zijn op vakantie op Gran Canaria. En alle JND-luisteraars krijgen de groeten vanuit Playa del English. Dan Gert-Jan van den Bergen uit Lieshout. Die is aan de roeste arbeid bij de Lier en van de Gauw Koeltechniek in Veldhoven. Die hebben het hartstikke druk deze warme dagen. Hey bakkertje hier, Ralf uit Os. Vandaag aan de gang in Den Bosch. De zomervakantie zit erop en de bankrekening is leeg. En ondanks dat ik geen geld heb, heb ik een goede muzieksmaak. Want Radio JND, die staat hier namelijk aan. En zou jij Rutger van Barneveld kunnen draaien met zijn nieuwe Zomerzonstrand 2.0?
2: Word jij wakker door bakker? Meld

0: september. 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: Fijn. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: JND Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel rijdt het langzaam op de A59, knooppunt Zonsdiel richting Den Bosch. Tussen Drunen-West en Vlijmen doe je er 5 minuten langer over. Dan nog een melding vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
8: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
9: Wij zijn verhuisd.

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren. Lemon.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Willem Bakker.

0: is erbij komende zondag in Moergestel bij de JND Zomertour op het Sint-Jansplein. Ik heb het over Amar, je hoorde de sportschool.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Ja, en sportschool, dat is een hopeloos ouderwets begrip natuurlijk. Tegenwoordig hebben de millennials het allemaal over de gym. En het woord sportschool, daar kan ik nog wel verhapstukken. Ik heb er weinig mee. Maar als ik het woord gym hoor, dan gaan we bij alle remmen los, zeg maar. Daar word ik heel agressief van. Ik vind het een verschrikkelijk jeukwoord. Gym.

ook genieten van onder andere de volgende artiesten die daar ook acte de présence gaan geven. Dan heb ik het over Django Wagner, Jan Biggel, Danny Vroger, Maxime Vroger, Stef Eckel, Wilbert Pigmans, Robertus Ko, Jan Man, Ferry de Lits, Arjon Oosterom, Even Serieus, Robert Pater, Vincent, Henk Dame en ook veel en veel meer. En Radio JND presenteert dit alles in samenwerking met de horeca Moergestel. En de toegang, dat is misschien wel het allerleukste. De toegang is hartstikke gratis. En dan heb ik nog een huishoudelijke mededeling. Speciaal voor mensen die wat minder te been zijn en die niet lang kunnen staan. Want direct bij de kerk is er een speciaal vak ingericht voor bezoekers die dus minder valide zijn of niet lang kunnen staan. En in de buurt vind je bovendien een toilet wat voor deze mensen geschikt is. En ook heel belangrijk, er is ook een bar. Ja, dat. JND Zomertour komende zondagmiddag vanaf 1 uur in Moergestel. En volgende week, dan is het nu de live. Je kunt kaarten winnen voor de vrijdagavond en de zaterdagavond. Vrijdagavond 70s en 80s. En op zaterdag house met onder andere Showtech, Sander van Doorn en DJ Mercedes van het tv-programma Bondgenoten. En als je daar naartoe wil, even het woordje Nunen appen naar de studio en geef eventjes aan of dat je voorkeur hebt voor de vrijdag of de zaterdag. Als je daar interesse in hebt, in een arrangement met 4 tickets voor Nunen Live, even de plaatsnaam Nunen appen naar de studio. Via de app van JND of de WhatsApp 085 760 9936.

0: Roddy van Bembel was dat met Jamie. En we draaiden ook nog muziek van Joeri Pleizier. Met Mijn Hart is geen hotel. Het gaat vandaag een spannende dag worden. Gaan we de 40 graden wel of niet aantikken? De reguliere weerbureaus die houden het dat het vandaag maximaal in Zuid-Nederland 38 graden gaat worden. Ik zag ze juist op AccuWeather, het Amerikaanse weerbedrijf. Dat die al 39 graden aan het aangeven zijn voor Zuid-Nederland. Ja, dat is maar 1 graad van die 40 graden vandaan. Aan de telefoon, Dominique. Dominique, zit jij te wachten op die 40 graden?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ja, dan kunnen we elkaar denk ik wel de hand schudden. Hey, ben je aan het werk? Heb je nog vakantie?
1: Ik ga zo naar het werk.
0: Je gaat zo naar het werk. Wat voor werk doe je?
1: Ik zit in de verkoopbinnendienst.
0: En bij wat voor bedrijf?
1: Textielgroothandel.
0: Textielgroothandel. En waar ergens, als ik vragen mag?
1: In Best.
0: Oh, dat is hier om de hoek.
1: Ja, zeker.
0: Hartstikke mooi, man. Hey, Dominique, jij had de plaatsnaam Nune naar ons gestuurd. Dat betekent dat je interesse hebt in een arrangement Nune Live voor de vrijdag of de zaterdag. En we gaan eventjes samen met jou doorlopen wat het allemaal inhoudt. Vrijdag, dat is een 70s en 80s party met onder andere de grootste verlichte dansvloer van Brabant. En onder andere is daar te bewonderen DJ Ruud van Rijen. Dat is volgens mij hij van 24/7 ooit. En dan de zaterdagavond dan is het house geblazen. Met onder andere Showtech, Sander van Doren en DJ Mercedes van Bondgenoten. TV-programma Bondgenoten. Waar gaat jouw voorkeur naar uit, Dominique?
1: Naar de vrijdag.
0: Naar de vrijdag. Jij gaat voor de 70s, de 80s, de verlichte dansvloer.
1: Zeker.
0: Jij gaat genieten van mooie hitherinneringen.
1: Dat gaan we doen.
0: Dan wens ik jou alvast heel veel plezier, Dominique.
1: Superleuk, dankjewel.
0: Graag gedaan.

muziek uit de tijd dat mijn schoonmoeder nog een bijzonder fris en fruitig jong bloempje was. Het lang vervlogen tijden dus, je hoorde de Doobie Brothers. And listen to the music. En onze hartelijke felicitaties die gaan uit richting Dominique Staal uit Helmond. Hij ging er zojuist vandoor met een arrangement voor Nune Live. Hij zal vrijdag aanwezig zijn bij de 70s en 80s party. Heb je ook interesse om te gaan genieten van Nune Live op de vrijdag en of de zaterdag? Geef het ons eventjes door. Dat kan door middel van de plaatsnaam Nune te appen naar de studio. Kan via de app van J&D dus. En of de WhatsApp 085-760-9936. Hey, zo meteen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij u terug met de uur nummer 2 van de J&D ochtendshow. Met dan onder andere iets na 8:30 Paul van Oosterhout. Je weet wel, hij van onsbrabant.com. Hij heeft 3 vette weekendtips voor ons. We hebben ook exclusief natuurlijk de J&D weekendmix. Gemaakt door de beste party DJ die ons landje rijk is, Willem de Wijs. Je gaat hem ook horen in het tweede uur van de ochtendshow. En verder gaan we nog een arrangement weggeven voor Nune Live.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn met hun trekker gespot op de snelweg. Ze rijden bijvoorbeeld op de snelweg A59 bij Vlijmen. Andere auto's kunnen er nog wel langs. Ze zijn onderweg naar Den Bosch. Daar is later vandaag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid. Het mag allemaal van de politie, zolang ze de snelweg maar niet blokkeren. Er heeft vannacht brand gewoed op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst. Blussen was moeilijk omdat de brandhaard lastig te vinden was. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur ging in vlammen op, maar het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer is nog wel een tijdje bezig met nablussen. In Duitsland is het wel mis in het dorpje Gai, niet ver van de grens met Kerkrade. Een natuurbrand trekt daar naar het dorp toe en daarom moeten alle 1800 mensen die er wonen nu hun huis uit. Ze krijgen daarbij het advies om hun mond en neus te bedekken tegen de rook, bijvoorbeeld met een mondmasker of een doek. En Forum voor Democratie gaat voor het eerst meedoen met een lokale coalitie, namelijk in Tiel. Opvallend detail, dat gebeurt na een deal met onder andere Pro, voorheen PvdA GroenLinks. De twee partijen die de verkiezingen wonnen doen niet mee, zij liggen onder vuur. Volgens de Gelderlander is de Tielse politiek één groot wespennest. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel zijn er twee wegen afgesloten. De A4 Den Haag richting Amsterdam, die is dicht bij de Schiphol-tunnel vanwege een te hoog voertuig. Naar verwachting is hij nog dicht tot 7:15 vanochtend. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn is een ongeluk gebeurd tussen Loenersloot en Vinkeveen. En daarom is de weg ook hier afgesloten. Dan nog een bericht vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl.
4: Oe. Met 10 jaar garantie. Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
8: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
9: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
10: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
11: Ook bij je thuis.
12: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
13: Nu Summer Sale Mad bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
15: Yeah.

0: Elke werkdag van 7 tot 9. De JND Ochtendshow met Willem.
1: Met Willem Bakker.
0: De Radio JND Ochtendshow.
1: Radio JND.

Lassa, Poky, John West en Billy Dans. Je hoorde Wereldwonder van hen. En voor Lassa, Poky, John West en Billy Dans kon je luisteren naar Vincent. Dat ben jij. En ja, Vincent, die is erbij komende zondag. In Moergestel tijdens de J&D Zomertour. Op het Sint-Jansplein al daar. Vanaf 1 uur desmiddag. Ik heb een fijn bericht voor je. Het zal zondag geen 38 of 39 graden gaan worden. Er wordt enigszins wat verkoeling aangegeven. Daar zijn we hartstikke blij mee als het erover gaat. Hey, tot 9 uur deze ochtend. De ochtendshow. En wat kun je van ons gaan verwachten? Nou, we hebben strakjes iets na 8:30 Paul van Oosterhout. Hij van onsbrabant.com. Hij heeft 3 vette weekendtips voor ons. En zodra Paul aan heeft gezegd, dan is het weer tijd.

en de weekendmix. Gemaakt op de zolderkamer van Willem de Wijs. Door Willem de Wijs hemzelf. Ga je dus zo meteen horen. We hebben ook nog de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we ook onze inbox wagenwijd open. Dus kom erop als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat ook jij de warmte trotseert buiten met Radio JND aan. Op standje burenruzie. Dat ook jij geniet van onze muziek. Vertel eventjes, wie ben je? Waar luister je? Wat ga je vandaag allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen via de app van JND en of de WhatsApp. 085 760 9936.

0: De Nederlandse Julio Iglesias, oftewel William Jans, hoor je met Milonga in de JD Ochtendshow.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Hey, we gaan eens even kijken wat er binnen is gekomen via onze inbox. De JND-app en de WhatsApp 085-760-9936. Waar staat JND op deze vrijdagochtend allemaal aan? Laat het ons weten door middel van de hashtag. JND, de hashtag JND staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En geef dat dus eventjes door. Het afgelopen half uur kregen we onder andere appjes vanuit de Graven. Helvoort, Lage Zwaluwe, Andel bij Timo en Theo. Of Timo en Thea die nog genieten van de laatste twee vakantiedagen.

0: Timmermans Vijverbouw. Het goudhaantje van de firma is vandaag in België aan het werk, in Kontich, onder de rook van Antwerpen, waar J&D goed te ontvangen is via de DHB+. J&D staat ook aan bij, in Bokstel bij de bouwer van Heijnen en in Best bij autobedrijf Geerlings. En dan Jeroen, Addy en Paltje staan op de bouw in Venhorst namens Reinaardsbouw. En ze wensen iedereen alvast een heel fijn weekend. En dan heb ik momenteel Gerrit aan de telefoon. Goedemorgen, Gerrit.
1: Goedemorgen.
0: Gerrit, jij bent onderweg naar Den Bosch, hè?
1: Ja, ik ben er inmiddels.
0: Jij bent er inmiddels. Maar ja, maar dat is niet zonder een reden.
1: Hey, er staat natuurlijk vandaag een extra provinciale statenvergadering op de agenda. En dan gaan we het hebben over het intrekken van de vergunningen van vijf pleinveehouders. Omdat het zogenaamd met de natuur slecht zou gaan. En daar krijg ik een mogelijkheid voor om in te spreken.
0: Oké. En die mogelijkheid ga je met beide handen aangrijpen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, tenminste, die mogelijkheid die hebben we zelf gevraagd. En, want ja, het zijn nu vijf pleinbedrijven in Brabant. Maar misschien ben ik de volgende wel.
0: Ja, en wat voor bedrijf heb jij? Vragen maar.
1: Ik heb een veehouderijbedrijf met legkippen en schapen.
0: Legkippen en schapen. Maar jij bent daar niet alleen als agrariër, zeker boer in Den Bosch, hè, bij het provinciehuis?
1: Nee, het begint al lekker aan te lopen. De trekkers, er staan al verschillende trekkers opgesteld. Boeren komen, zag je dan al hier tevoorschijn. Dus het wordt al een beetje druk.
0: Oké, en wat ga jij precies de mensen van de Provinciale Staten mededelen?
1: Nou, wat ik mee ga delen is dat de Provinciale Staten er een ontzettende zootje van maakt. Want ze gaan laten er oren hangen naar een rechtszaak die de MOB tegen die pleinveehouders aangespannen heeft. En de rechter die heeft geoordeeld dat de provincie maatregelen moet nemen. En die pakken gewoon de weg van de kortste weerstand, van de minste weerstand. Die willen gewoon de vergunningen intrekken. En vergunningen is een rechtszekerheid die iedereen heeft. Die vergunning die is afgegeven, een natuurbeschermingsvergunning. En dan wordt er getoetst of dat jij eventueel gevolgen hebt, jouw bedrijf, voor de natuur in de regio. Die vergunning die krijg je als je geen probleem zou hebben. Nou willen ze allemaal ammoniak gaan reduceren, want ze vinden dat de boeren te veel ammoniak uitstoten. En daar geven ze extra maatregelen. Dat is allemaal nog tot daar aan toe. Die boeren hebben aangegeven dat ze daar aan willen werken. Die kunnen heel veel reduceren. Ze hebben de plannen voor ingediend. En dan horen ze een jaar niks van de provincie. En dan zegt de provincie een keer, we gaan niet akkoord met die plannen. We trekken jullie vergunning in. En dan is gewoon einde verhaal. Kijk, ja. En dat zijn nou vijf boeren in Brabant naast een natuurgebied of in de buurt van een natuurgebied. En ik zit ook in de buurt van een natuurgebied. Ben ik dan wel de volgende?
0: Ja. Het is ernstig genoeg als het erover gaat allemaal. En laten we hopen dat ze daar een stukje wijzer gaan worden in het provinciehuis. Ja,
1: en het ergste, het meest frustrerende is ook nog, bij mijn natuurgebied, waar ik in een straal van 500 meter zit, daar is geen geldige beheerplan van de provincie. Want in 2022 was het vorige plan afgelopen. En toen hebben ze een nieuw conceptplan ter inzage gelegd. Daar hebben wij zienswijze op ingediend. En daar wij daar onze bedenkingen over hadden. En nu zijn we ruim 4 jaar verder. En dat is helemaal nog niet afgewikkeld. Dus de provincie heeft haar eigen zaakjes totaal niet op orde. Het is gewoon een zootje. Alle maatregelen die wij willen nemen om te reduceren, om te verduurzamen, om naar de toekomst toe te werken, die worden allemaal afgekeurd, want er is een vergunningenstop en er mag niet gesaldeerd worden en noem maar op. Ze werken alles tegen, maar dan gaan ze gewoon de vergunningen intrekken. Ja, het is helemaal te gek voor woorden.
0: Nou, ik wens jullie met z'n allen daar bij het provinciehuis heel veel succes, Wouter.
1: Gerrit.
0: Of Gerrit, excuses, Gerrit. Komt hier toevallig een berichtje binnen van Wouter, dus vandaar dat het er zit. Hey, maar Gerrit, heel veel succes daar in Den Bosch vandaag. Zet hem op en wij zeggen hier bij Radio J&D, zonder boer is er geen goeie voer.
1: Dat bedoel ik.
2: Hashtag J&D staat aan. Word jij wakker door bakker? Meld

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: J&D Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Pideco Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
7: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
8: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
9: Wie maakt elk project perfect?
8: Toppie!
10: Info op paintproject.nl.
11: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: De nieuwe J&D app.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert met de zandloopster. En we gunnen Robert op deze vrijdagochtend de eer om het laatste half uurtje van deze ochtendshow af te trappen. En dat deed hij met verve. Hij mag blijven. Hey, voor de break hadden wij aan het woord Gerrit Schouten. Hij is boer. Hij spreekt vandaag in bij de Provinciale Staten. Vanwege alle stikstofgekkigheid. Vandaag gaan alle boeren, althans heel veel boeren, op de tractor richting Den Bosch. Om dat, de protest eventjes wat kracht bij te zetten. En we zeggen het nogmaals. Zonder boer geen goed voor. Dat. Strakjes, dan is het weer zover. Dan hebben we de J&D Weekendmix voor je. We gaan ook de geschiedenisboeken openslaan. We gaan zien wat er gebeurd is op de 14e augustus door de jaren heen. En we hebben ook de verjaardagskalender. Maar eerst gaan we overschakelen naar Paul van Oosterhout.
2: De J&D Ochtendshow. De uitgaanstips van onsbrabant.com.
1: Hij van onsbrabant.com, hij heeft drie weekendtips voor ons. Goedemorgen, Paul.
3: Goedemorgen, Willem. Het belooft weer een mooi weekend horen. Met dit weekend in Schijndel het laatste weekend van Schijndel aan Zee. Met optredens van onder andere Lijn 7, No Collar en Even Serieus. De toegang is hier gratis. Ook dit weekend is het KPA Gilze feestweekend in Gilze. Het belooft weer feest in de wei te horen. Met op vrijdag de mannen van de WC Experience. Op zaterdag gaat het feest verder met Boer Benny, Senna, Mente Theo en Willem de Wijs. Op zondag is het tijd voor de trekkenbehendigheid en het zondagmiddagspel. En natuurlijk op zondag gaat het in Moergestel los met de Radio J&D Zomertour. Met vele optredens van onder andere Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Amar en Jeroen van Zelst. Ook hier is de toegang gratis. Dit en veel meer vind je op onze website onsbrabant.com.
1: Dank je wel, Paul, voor de drie vette weekendtips. En volgende week iets na 8:30, dan hoor je hem weer.
2: De J&D Weekendmix.
1: Ja, en toen was het er weer tijd voor. Het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. Exclusief op Radio J&D. De J&D Weekendmix, gemaakt door Willem de Wijs himself.
2: De start van je weekend. Dit is de Radio J&D Weekendmix.

Dat was hij weer. Exclusief op Radio JND. De JND Weekendmix. Gemaakt door de beste party-dj die ons landje rijk is. Zijn naam is Willem de Wijs. En ik heb goed nieuws voor je. Want volgende week, iets na 8:30... dan is hij er weer. En toen was het de hoogste tijd geworden voor de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. Wat staat er geschreven op de bladzijde van vandaag? De bladzijde die 14 augustus heet. Nou, ik ga het je vertellen. We gaan als eerste terug naar het jaar 1920 in Antwerpen. Werden toen de 7e editie van de Olympische Zomerspelen geopend. Dan 1947, India en Pakistan die werden onafhankelijk van Groot-Brittannië. En in 1958, op de dag van vandaag, KLM-vlucht 607E van Amsterdam naar New York stortte toen ten westen van Ierland in de Atlantische Oceaan. Alle 99 inzittenden kwamen bij deze vergeten vliegramp om het leven. En dan in 1980 op de Poolse Leninwerf in Gdansk begon toen de staking die voor velen als het begin van de val van het communisme in het Oostblok gezien wordt. Deze stakingen leidden tot de oprichting van vakbond Solidariteit en Lech Walenza. Die was toen destijds de aanvoerder van de stakingen in de Poolse havenstad. Later zou hij de Poolse president worden. Lech Walenza dus. Legendarisch figuur. Dan in 1996, de NOS die zond toen rechtstreeks de opening uit van de Amsterdam Arena. Thans de Johan Cruijff Arena. Het nieuwe Ajax-stadion. De eerste artiest die mag optreden in dat stadion was Total Touch zangeres Treintje Oosterhuis. En ze zong de hymne De Zee die door John Eubank geschreven was. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Eerst de verjaardag van een man die er niet meer is. Het is namelijk vandaag de geboortedag van de in 1924 geboren Wim Kersten. Wim was een Nederlandse schrijver van carnavalskrakers. En deze Oeteldonker is overleden op 16 oktober 2001. En vandaag is het dus zijn geboortedag. Pieter Jan Hagens, die is ook jarig, tv-presentator. Thans van 1 vandaag, volgens mij, 68 jaar oud wordt hij. Sarah Brightman, de Engelse musicalster. Zangeres, 66 jaar wordt zij vandaag. En Nicolette van Dam, actrice. Zij is van 1984. En eventjes hoofdrekenen leert ons dat Nicolette van Dam vandaag haar 42e verjaardag viert.

0: Raymond Herman samen met Wesley Klein. En over Wesley gesproken. Het toeval wil dat ik momenteel Wesley aan de telefoon heb. Goedemorgen, Wesley. Een hele goedemorgen, Wesley. Wesley, waar ben je? Nou, het komt er in ieder geval op neer. Deze Wesley die ik aan de telefoon heb, die heeft 4 kaarten in de pocket. Voor Nuna Live op... Weet je wat te doen? We gaan het gewoon nog even een keer proberen om hem te bellen. Dat is misschien beter.
1: Goedemorgen, Wesley.
0: Hey Wesley, hier met Radio JND Willem Bakker. De verbinding die was even heel slecht.
1: Ja, dat klopt. Ik zit in de auto en ik heb gewoon Bluetooth aangezet en ik ben gewoon muziek aan het luisteren vandaag.
0: Ja. Hey, maar bij deze hebben we jou aan de telefoon. Ja. Wesley, jij had de plaatsnaam Nune naar ons gestuurd.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat betekent dus dat er ernstige behoefte bestaat bij jou om naar Nune Live te gaan volgende week.
1: Oké. Okay.
0: En op welke avond wil je? Op de vrijdag of de zaterdag?
1: De zaterdag.
0: Nou, dan gaan we jou op kosten van Radio JND op de zaterdag nu een live sturen. En dan ga je onder andere genieten van Showtech, Sander van Doren en DJ Mercedes. Die had ook langskomen.
1: Oké. Okay.
0: Is dat gezellig of is dat niet gezellig?
1: Ja, dat is kei gezellig.
0: Dus, hey, weet je wie je mee gaat nemen?
1: Nee, nog geen idee eigenlijk.
0: Nou, ga er maar eens een weekje over nadenken.
1: Hè? Ja, dat komt helemaal goed.
0: Hey, wat ga je doen vandaag?
1: Ja, ik ben aan het werk tot 11:30. En ja, daarna moet ik even kijken wat ik ga doen. Dat weet ik niet. Ik
0: okay, weer. En wat voor werk doe je?
1: Ik zit in de multicar op de erg. Een beetje prullenbak leeg is, verfval, prikken.
0: Ah, oké. Okay. En in ieder geval, als het al heel warm wordt, moet je naar binnen gaan, hè?
1: Ja, ik ben 11:30 klaar, dus dat komt goed.
0: Hartstikke goed, hè. Ik wens jou alvast veel plezier volgende week bij Nuna Live. En werk ze.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, en tot zover de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Het zit erop, nog even een berichtje wat we hebben gehad. Van Jeroen, die zegt, goeiemorgen Willem, het is weer bijna weekend. Graag de speciale groeten aan de pielentrekker, de Alex van de Farmtrans. Ik dan nog even een weekendklappertje in. Groeten, gaan we doen, Jeroen. Zometeen aan de andere kant van 9 uur aan de slag. En vanmiddag de JN30 natuurlijk, de aftrap van jouw weekend. En mocht je het weekendgevoel nog niet hebben na 6 uur vanavond, dan hebben we nog ons ultieme weekendbreekijzer in de vorm van Arthur Kruid. De verzoek vrijdagavond vanaf 8 uur op deze zender. En wat betreft de ochtendshow, morgenochtend zijn we weer vanaf...

0: Te groot of te klein voor Gebroeders Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, uit best.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
5: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
6: Ben je op zoek naar betaalbare plus size damesmode?
7: Kies je Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat.
6: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Hallo.
10: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
9: Ja hoor.
10: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
9: Tuurlijk.
10: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
9: Ja.
11: Een klein gebaar

0: je thuis.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Vanmorgen trok een stoet met zo'n 30 trekkers al over de snelweg, veel met omgekeerde vlaggen. Dat mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. Er worden vandaag nog meer boeren verwacht in Den Bosch. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid. Er woedt een grote natuurbrand in het Duitse Gay, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt door de wind steeds dichter bij het dorpje. Daarom moeten alle 1800 inwoners nu hun huis uit. De brand leek gisteren onder controle, maar laaide weer op en verwoestte tot nu toe ongeveer 35 voetbalvelden aan natuur. Het is de Britse politicus Nigel Farage gelukt. Hij heeft zijn ludieke tegenstander Graaf Prullenbakgezicht verslagen. Farage was als parlementariër opgestapt na gedonder over miljoenen aan donaties die hij kreeg. En zo wist hij een onderzoek te boycotten. Doordat hij nu weer verkozen is, komt hij weer terug in het Britse parlement. En doordat de Nederlandse het pakje sigaretten zo duur zijn, is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Ook kopen rokers vaker in het buitenland. Daardoor komt er zo'n 3 miljard euro minder in onze schatkist. Dat claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Sigaretten en check zijn juist zo duur om het minder aantrekkelijk te maken. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Je doet er hier 10 minuten langer over. 15 minuten vertraging op de A59 Os richting Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland. Dan de N201 uit Horen richting Hilversum, want een ongeluk veroorzaakt daar vertraging tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Je doet hier 15 minuten langer over. En dan nog de boerenprotesten, want dat wordt gemerkt op de N279 richting Den Bosch. Tussen Heeswijk, Dinter en de aansluiting met de A2 rijden trekkers, en daarom doe je er 10 minuten langer over. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Koning Keizer Admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
2: Grintkeizer.nl.
1: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten. Als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
5: Kijk voor vacatures op
6: metselprojecttilburg.nl.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Varizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Varizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Varizon, born electric. Build for business.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Aan de slag.
5: Aan de slag.

0: Leenders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
4: Als u

0: Zaakspecialistbrabant.nl. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: J&D Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam in Nederland op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en Afrit Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over. Op de A12 richting de Duitse grens wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En vanaf Zevenaar betekent dat 10 minuten extra. Duitse grenscontroles gebeuren ook op de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 10 minuten langer over. Verreweg de meeste vertraging op de A59 richting Den Bosch. Rijden trekkers richting Den Bosch voor de boerenprotesten daar. En daarom rijdt het langzaam tussen Os en Rosmalen-Oost. Je doet er hier 50 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementslas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
8: Bel even met Henk.
9: Ja, bel even met Henk.
8: Bel even met Henk.
9: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
8: 585957
9: of kijk op henk.jobs.
10: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Op de wegen rondom Den Bosch staan files en dat komt door de boeren die op weg zijn naar het provinciehuis. Ze gaan daar protesteren tegen stikstofregels en tegen het intrekken van de vergunningen voor 5 boerenbedrijven die dicht bij natuurgebieden staan. Ze mogen met trekkers nu op de snelwegen van de politie, als ze maar niet gaan blokkeren. In Breda is vannacht een explosie geweest bij een gebouw waar allerlei bedrijven in zitten. Dat is opvallend, want eerder deze maand waren er ook al 2 ontploffingen net om de hoek, schrijft Omroep Brabant. Er is daarom al extra camerabewaking. Er vielen vannacht geen gewonden, er is wel schade aan de deur en er zijn een paar ramen kapot. Op meerdere plekken in Europa woeden grote natuurbranden. In de Kroatische badplaats Omiš vielen tientallen gewonden en werden honderden mensen geëvacueerd. Een grote brand in Zuidwest-Frankrijk verspreidt zich snel en is vannacht in omvang verdubbeld. En in Duitsland is een heel dorp ontruimd op zo'n 40 kilometer van Kerkrade. En een vreemde vogel in het politiebureau in Rotterdam. Agenten hadden iemand opgepakt die ineens een zeldzame toucan tevoorschijn haalde. Voor ze het wisten vloog de vogel door het bureau. Na een korte achtervolging werd hij gevangen. Het dier is naar een opvang gebracht en de verdachte gaat de cel in. Er is niet bekendgemaakt waarvoor. Dan het weer van Weer Online. Het wordt snel warmer en vanmiddag is het overal heter dan 30 graden. In het oosten en zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Dit weekend wordt een stuk minder warm en het kan ook gaan regenen. En dit was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 30 kilometer vertraging op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen Oss-Oost en Nuland. In de start van de file van de boerenprotesten is een ernstig ongeluk gebeurd. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Die boerenprotesten die veroorzaken wel nog file op de A59 ook richting Den Bosch. En wel tussen Oss en knooppunt Hintham. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N331 Emmeloord richting Zwolle. Want daar sta je 10 minuten in de file tussen de Werkerlaan en de Stadhagenallee. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk nou, de Reddelo!
5: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
0: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
5: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: successchijf.
1: De Radio JND successchijf.
0: Django Wagner. Bachata Bailando.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo lieve mensen, Django Wagner hier. En mijn nieuwe single

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: JND Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen iets toe, 50 kilometer in totaal nu. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest 11 kilometer met 25 minuten oponthoud. Op de A12 heeft het verkeer vertraging in de richting van de Duitse grens door de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar betekent dat 15 minuten file rijden. Op de A59 richting Den Bosch is in de start van de files door de boerenprotesten een ernstig ongeluk gebeurd. Daarom is de weg nu dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog recreatieverkeer gemeld in de richting van Zeeland op de N57. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherpe prijs?
14: Je slaagt geheim bij Mazenland op Ekkerstein.
13: En je leest al vanaf €200 per maand.
14: Tot ziens bij Mazenland op Ekkerstein.
13: 2008 in Zon.
15: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.

0: favorieten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leveren. Farizon, Born Electric. Build for business.
8: Bedrijfs- of personenauto?
9: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
10: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
9: En gratis vervangend vervoer.
10: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
9: Industrieweg 27 in Oorschot.
11: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
12: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Exclu.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
1: De maatschappij, dat ben jij.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

0: Hooien thuis.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Op de A59 in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen bij een ongeluk achteraan een file. Die file ontstond door boeren die met hun trekkers onderweg zijn naar het provinciehuis in Den Bosch. 4 auto's botsten op elkaar bij Hees. Trekkers mogen eigenlijk niet over de snelweg, maar de politie had al gezegd dat ze niet zouden ingrijpen. Boeren uit het hele land zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gereden vanwege een spoeddebat. Die gaat over Brabantse kippenboeren die vanwege stikstofregels hun vergunning dreigen kwijt te raken. Buiten demonstreren honderden van hun collega's tegen de plannen. Daar is de sfeer goed. Er zijn vanmorgen 12 mannen en vrouwen gevonden in de laadruimte van een bloedhete vrachtwagen. Dat gebeurde bij een controle op een bedrijventerrein in Vlaardingen. Alle inklimmers zijn aangehouden. Waar ze vandaan komen is nog niet bekend. Ook de chauffeur van de vrachtwagen met Turks kenteken is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. De hete zomer laat zien dat Nederland meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat zegt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we daarnaast ook kijken hoe we beter kunnen leven met de hitte en de droogte. Bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een tropische dag met 30 tot lokaal 38 graden. Het warmst wordt het in Limburg, de Achterhoek en Twente. Komend weekend wordt wat koeler, bevolkter en er kan regen vallen. En dit was het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. 110 kilometer file op dit moment. Verreweg de meeste vertraging op de A2 richting Den Bosch. En dat heeft te maken met de boerenprotesten. Tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel rijdt het langzaam over 25 kilometer... met 35 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens... en daarom heb je vanaf 7 naar 20 minuten oponthoud. De A59 richting Den Bosch die is dicht na een ernstig ongeluk... tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog recreatieverkeer in Zeeland... dat veroorzaakt op verschillende wegen vertraging. Onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg... tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis... doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
5: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: Als

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Aan de slag.
2: Aan de slag.

0: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor

0: De Vino 4.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: J&D Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Daarbij veroorzaken boerenprotesten vertraging op diverse wegen. En dat merkt het verkeer vooral op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam over 30 kilometer tussen Culemborg en afrit Sint-Michielsgestel. De vertraging is opgelopen tot 50 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem, want er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd. En daarom sta je vanaf Duiven 15 minuten in de file. De A59 Os richting Den Bosch, daar is een ernstig ongeluk gebeurd tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2, want de weg is afgesloten. Dan nog de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Malden is ook een ongeluk gebeurd. Het rijdt daar langzaam over 5 kilometer met 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Dus eruit, wat

0: van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
5: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
4: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: Aan de

0: laten mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping. De goedkoopste.

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. De A59 richting Den Bosch is dicht na een dodelijk ongeluk. Een auto reed in op een file die werd veroorzaakt door langzaam rijdende trekkers. De twee inzittenden overleefden dat niet. Het werd een soort kettingbotsing en daarbij raakten ook mensen gewond. De trekkers waren onderweg naar Den Bosch, waar een boerenprotest bezig is. En dat speelt zich allemaal af rondom het provinciehuis. Daar is een debat over stikstofvergunningen en er is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Toen het nieuws over het ongeluk bekend werd, is buiten de muziek zacht gezet. De organisatoren noemen het ongeluk verschrikkelijk en ze houden hun podiumprogramma ingetogen. Een natuurbrand in Kroatië, in de badplaats Omiš, heeft veel toeristen getroffen. Er zijn ook Nederlanders geëvacueerd. Er vielen 36 gewonden, 7 zijn in levensgevaar. 1000 inwoners zijn op de vlucht. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. En de Consumentenbond waarschuwt voor belletjes met onzinverhalen over energiebesparen. Het gaat om verkopers van Groen Adviespunt. Ze zetten mensen onder druk om bijvoorbeeld thuisbatterijen aan te schaffen of akkoord te gaan met een adviesgesprek voor honderden euro's. Zeg je eenmaal ja, dan kom je er volgens de bond bijna niet meer vanaf. Dan het weer van Weer Online. Het wordt heet, 30 tot lokaal zelfs 38 graden. Aan zee staat wel een verkoelende zeebries, daar is het beter uit te houden. Dit weekend minder heet en kans op regen. En dit was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat 200 kilometer file. Onder andere boerenprotesten veroorzaken vertraging op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en knooppunt Empel rijden tractoren op de weg. En dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens richting Arnhem. 25 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. De A59 is dicht in de richting van Den Bosch door een ernstig ongeluk tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De verwachte eindtijd van de wegafsluiting is 4 uur vanmiddag. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden loopt het verkeer een flinke vertraging op. 40 minuten en dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Een autobrand veroorzaakt vertraging op de A76, Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Spouwbeek is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 tot 15 minuten. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Spouwbeek 45 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
5: Kies je Prachtmaat.
4: Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
4: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
6: Wist jij dat zo'n paintproject?
7: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
6: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
7: Oh.
6: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
8: Wie maakt elk project perfect?
6: Toppie!
8: Paintproject.
6: Check paintproject.nl.
9: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
8: Smit dakbedekkingen, allerbest.
10: Hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Fans Pessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
11: Slagerij Fans Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
12: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
13: Dommel 18 grill en bar.
14: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
15: En nooit te veel betalen.
14: Ga ze bij de vleuten halen?
15: 25.000 vierkante meter.
14: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
15: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
0: Bestel nu ook eenvoudig online.
16: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

0: ondernemer? Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robbe Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
4: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
5: Grindkeizer.nl.
4: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
3: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker! De Hypotheker!
9: JND Verkeer.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg met onder andere veel recreatieverkeer. Diverse ongelukken veroorzaken extra vertraging. Er staat nu ruim 200 kilometer file in totaal. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Daarom is de weg dicht. Het verkeer kan er wel langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 25 minuten extra. Een ernstig ongeluk veroorzaakt een wegafsluiting op de A59 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is de weg afgesloten. Naar verwachting duurt de wegafsluiting nog tot 4 uur vanmiddag. En het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan de A73 richting Nijmegen, want ook daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan nog de A76, Aken-Geleen, want tussen knooppunt Kunderberg en Geleen is een ongeval gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je doet er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Welkom.
5: Welkom
4: bij Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
5: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur 2 feel-good classics.
4: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
6: De JND Middagshow.

stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Django Wagner. Bachata Bailando.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo lieve mensen, Django Wagner hier. En mijn nieuwe single

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Pideco Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 5859 57
2: of kijk op henk.jobs.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. De organisatie van het boerenprotest in Den Bosch heeft boeren opgeroepen om bij hun terugreis niet over de snelweg te rijden met hun trekkers. Boeren veroorzaakten vanmorgen op de A59 bij Hees een file en daarin gebeurde een dodelijk ongeluk met 4 auto's die op elkaar botsten. 2 mensen kwamen om het leven. Er zijn volgende week extra strenge verkeerscontroles bij de Merwedebrug over de A27 en die beginnen maandag, dat zegt Rijkswaterstaat. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de verzwakte brug rijden worden van de weg gehaald en krijgen meteen een boete. Vaak zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij is vooral bekend als B100 uit Bassie en Adriaan, met zijn herkenbare lange jas, rode telefoon en uitschuivende antenne. Verder speelde hij in onder meer Vlodder, Het Zonnetje in Huis en Goede Tijden, Slechte Tijden. Bassie en Adriaan noemen het overlijden van Beyer op hun Facebook droevig nieuws. En Max Verstappen draagt weer een bijzondere helm tijdens de Grand Prix in Zandvoort volgend weekend. Eerder droeg hij onder meer de kleuren van de Nederlandse vlag en een opvallende leeuw. Dit keer kiest hij voor Delfts blauw. Het is voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won 3 van de afgelopen 5 edities. Dan het weer van Weer Online. Het is heet, alleen in het uiterste noorden is het op dit moment nog onder de 30 graden. In het zuiden en oosten kan het lokaal 38 graden worden vandaag. Dit weekend wordt minder heet en dan is er ook kans op regen. En dit was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er gebeurt een hoop op de weg met onder andere veel recreatieverkeer en ongelukken. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Eindhoven. Want daar ligt afgevallen lading tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp. En daarom is de weg dicht. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum sta je in de file door een ongeluk. 10 minuten vertraging, wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Dan de A59, die is dicht richting Den Bosch tussen knooppunt Paalgraven en Nuland door een ernstig ongeluk. De weg is nog dicht tot naar verwachting 4 uur vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De A73 richting Nijmegen, ook hier een ongeval. Alleen dan tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Ook hier is de weg weer vrij, maar je staat nog 20 minuten in de file. De A76 richting Duitsland. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen Stijn en Nut op de rechte rijstrook. Daarom heb je 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Want tussen Heerlen-Noord en Geleen sta je 10 minuten in de file door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
7: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: Rox.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
7: Jouw Nederlandse dag. Jouw Nederlandse dag.

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan Stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Kijk nou, de Reddelo!
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
8: Ja, voor de

0: persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: J&D Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg met 270 kilometer file. Dat komt onder andere door recreatieverkeer en diverse ongelukken. En dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Want tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam heeft men te maken met een ongeval. De weg is daar weer vrij, maar reken op een kwartier op onthoud. De A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd kom je een kapotte vrachtauto tegen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 tot 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A58 richting Eindhoven. Na een ongeluk is de weg weer vrij tussen Moergestel en Oorschot. De A59, Os richting Den Bosch, want een ernstig ongeluk is gebeurd tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Naar verwachting blijft de weg nog dicht tot 4 uur vanmiddag. Tot slot nog de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio J&D.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
8: Van Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
9: Bedrijfskleding. Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
10: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
11: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
12: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
11: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
12: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
13: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: Dit is Radio J&D.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Muurtje eruit, kozijntje erin.
6: Ja, zo gaat ie goed.
5: En wat doen we met het puinafval?
7: Container Nederland.
5: Mooi, ja.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: 8 in Zon.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Bijna iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit. Dat denkt het Centraal Planbureau. Vooral stellen zonder kinderen krijgen het moeilijker. Komt onder andere door de stijgende prijzen door de Iran-oorlog. Verder zegt het CPB dat onze overheid steeds meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Vooral aan defensie en gestegen rente. Veel boeren die demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch houden het voor gezien. Ze rijden met hun trekkers terug naar huis. De organisatie van het boerenprotest heeft zich gevraagd om niet over de snelweg te gaan na het ongeluk met 2 doden op de A59. Er was een kettingbotsing in een file die door boeren was veroorzaakt. Een woonwijk in het westen van Maastricht blijft tot en met volgende maand nog veiligheidsrisicogebied, dat zegt de burgemeester. Afgelopen dagen waren daar problemen met jongeren die brandjes stichtten, vuurwerk afstaken en bewoners intimideerden. Daar zijn in Maastricht nu 2 jongens voor aangehouden. En het gaat goed met de Nederlandse estafetteploegen op de EK Atletiek in Engeland. De mannen en de vrouwen hebben de finale bereikt van de 4x400 meter. Femke Broeders-Bol kreeg rust en deed niet mee. Zij loopt vanavond de finale op haar nieuwe onderdeel, de 800 meter. Dan het weer van Weer Online. Het is tropisch warm, 30 tot lokaal 37 graden. De hoogste temperaturen zijn in Twente, de Achterhoek en Limburg. Dit weekend wordt minder heet en dan is er meer kans op regen. En dit was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn behoorlijk wat incidenten en wegafsluitingen op het moment. In totaal staat er 265 kilometer file. Op de A2 richting Eindhoven is de weg afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dat komt door een gekantelde container. Naar verwachting gaat de weg pas om 3:30 weer open en het verkeer richting Den Bosch kan Tilburg volgen over de A58 en de A65. Er ligt ook rommel op de weg op de A2 en wel in de richting van Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg betekent dat 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht. De A2 richting Den Bosch, daar is de linkerrijstrook dicht vanwege een auto met pech tussen Beest en Zaltbommel. Er staat een file van 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. 30 minuten extra, 2 rijstroken zijn dicht. En tot slot de A59, want er is een ernstig ongeluk gebeurd in de richting van Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland blijft de weg daarom nog gesloten tot 4:00 vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
9: Tweedehands auto.
8: Hallo, met wie?
10: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
8: Oké, komt-ie.
10: GTI, tweedehands.
8: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Hallo, waar gaan we heen?

0: Nederland.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
3: Rolcontainer Nederland.nl.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
6: Wij zijn verhuisd.

En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
1: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag een dakkapel, in één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: JND Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met bijna 300 kilometer file. Vooral ongelukken veroorzaken veel vertraging en het is ook druk door recreatieverkeer. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Hocht en knooppunt Batendorp. 20 minuten vertraging, daar ligt een afgevallen lading op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Afrit Beek en Arnhem-Noord. Een uur vertraging na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst een half uur vertraging na een aanrijding. En op de A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Na een ongeluk dat daar vanochtend gebeurde. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
11: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
10: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
12: Goedemorgen.

0: van Zochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Radio J&D presenteert
3: de Radio J&D Zomertour.
2: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Ekkel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
3: De Radio J&D Zomertour.
2: 16 augustus.
3: Pleinfeest Moergestel.
2: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Dit is Radio J&D.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Bedrijfs- of personenauto?
5: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.
7: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
8: Die maakt elk project perfect.
7: Toppie!
8: Paint Project.
7: Meer info op paintproject.nl.

0: Zorgspecialistbrabant.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen trekkers zijn toch weer de snelweg opgegaan, ondanks de oproep van het kabinet en Farmers Defence Force om dat niet te doen. Ze rijden onder meer op de A2 bij Empel en de A1 bij Markelo. Vanochtend vielen er 2 doden bij een ongeluk dat was veroorzaakt door een trekkerfile. Ministers die om extra geld vragen voor Prinsjesdag komen voor een dichte deur te staan, zegt minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat iedereen zijn eigen begroting op orde moet krijgen. Eerder vandaag waarschuwde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort dit jaar zal oplopen. Rioolwater zuiveren, waarmee boeren daarna hun akkers kunnen besproeien, gaat voorlopig niet gebeuren. Het leek een goede oplossing tegen de lange droogte, maar de Wageningen Universiteit zegt dat het niet zo makkelijk is. Het kan jaren duren voor je zeker weet dat al het gif eruit is en je het rioolwater veilig kan gebruiken. En Ajax raakt een van zijn beste spelers kwijt, de Belgische aanvaller Mika Gods. Volgens een betrouwbare transferspecialist gaat hij voor 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. Gods was vorig seizoen erg belangrijk voor Ajax. Hij scoorde 17 keer en bereidde 13 doelpunten voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 300 kilometer file. De drukte is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp. 3 kwartier extra reistijd. Er ligt een container op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Del, 20 minuten. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd tussen afrit Avenhoorn en afrit Weide-Wormer. 1 uur extra reistijd, 2 rijstroken zijn er dicht. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst, 20 minuten oponthoud na aanrijding. En de A59 Os richting Den Bosch is na een ongeluk van vanochtend nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ondernemers opgelet.
7: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
8: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
9: En Jack, wat

0: maar mee.
1: Grillsbedrijf Panarius.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Vrijdagmiddag, 3 uur.
4: Koen van der Vorst, op weg naar de nummer 1 van Brabant. Weekend!
5: Weekend!
4: Weekend! Dit is de JN30.
6: Vanuit een ijskoude JN30-studio. Goedemiddag. Ja, misschien zit jij wel ergens waar het bloedje heet is. Nou ja, in elk geval over heet gesproken. De komende 3 uur, 30 hele hete hits. En dat allemaal in de juiste volgorde. Ik heet je van harte welkom in de pre-party van je weekend. Welkom bij de lijst der lijsten. Dit is de enige
4: JN30!
6: Mijn naam is Koen. Tot aan 6 uur mag ik ze aan je presenteren en voorschotelen in de juiste volgorde. We gaan aftellen van de nummer 30 na de nummer 1. Staat Rutger van Barneveld met zijn zoele zomernachten nog steeds op plekje nummer 1. Daarvoor blijf je hangen in de JN30. Op vorige week stond er 25 Kisby met Vandaag is van ons. En deze week mag hij de lijst aftrappen op plekje nummer 30. Kisby en Vandaag is van ons. Open deze week de JN30.
4: Nummer 30.

0: Henk Bernaar en ik lach als een clown draaide bij Radio JND. De nummer 29 deze week in de JM30.
1: De JM30. Koen van der Voorst.
0: Zo. Het is 3:10. Welkom de vrijdagmiddag van Radio JND. Het weekend is bijna ingezet. Het is 14 augustus en we gaan de lijst der lijsten weer aftrappen. Dat hebben we inmiddels gedaan met op 30 Gisby. Met Vandaag is van ons. Die stond vorige week op 25. Op 29 Henk Bernaar, die van 22 afkomt. 4 weken in de lijst staat met Ik lach als een clown. Zo, ik moet zeggen, ik heb een partij zin in. Maar het is vandaag wel echt gigawarm. Momenteel meten wij hier op het dak van de JND-studio 36 graden. Hey, laten we eens even kijken hoe wij deze week ervoor staan. Muzikaal gezien in de lijst. De verschuivingen, de stijgers en de zakkers en de nummers die gelijk gebleven zijn. En de nieuwe binnenkomers niet te vergeten. Deze week 7 stijgers, 14 zakkers, 6 nummers zijn gelijk gebleven en 3 nieuwe binnenkomers. Ja, dat is de formule voor een splintertje nieuwe JN30 hier op Radio JND. En ik heb de eer om samen met jou het weekend hier op te starten. Het weekend officieel te ontpoppen en de pre-party voor je weekend te zijn. Want ja, de echte weekendstart is vanavond bij Arthur Kruip, mijn collega, in de verzoek vrijdagavond. Dus daarvoor moet je zeker blijven hangen. Daarover straks meer. Maar eerst gaan wij verder met de nummer 28. Dat is een man die vorige week op 15 stond. Deze week zakt hij een aantal plaatsen met Fout 3 keer. Ik heb het over Harm Spang. En je hoort hem deze week op 28. Dit is Fout 3 keer.

Het afgelopen jaar, in elk geval nu al, 2026, is voor mij wel Tino Martin. Jongedom, tenminste, die staat wel in het lijstje van mijn jaaroverzicht, zeker weten. Je hoorde hem deze week op plekje 27, daarvoor nog op 28 Harmspang met fout, 3 keer. Staat 3 weken in de lijst. En Tino stond vorige week op 19 en deze week zakt hij naar 27 met Jongedom. En die staat 13 weken in de lijst al. Straks de nieuwe muziek van Zonzo Basili. Hij is er morgen bij tijdens onze J&D Zomertour. Ik zeg morgen, maar dat is zondag, de 16e van augustus in Moergestel op het Sint-Jansplein. Zondagmorgen maken wij de timetable bekend. Dan weet je welke artiest in welk uur gaat optreden daar. Maar ben je nu al benieuwd wie er allemaal komen? Kijk dan op de socials van Radio J&D. Facebook, Instagram. Volg ons ook meteen, word vrienden. En check daar alvast wie er allemaal bij zijn komende zondag op de J&D Zomertour. Waar je gratis bij kunt zijn. Vanaf 1 uur in de middag op het Sint-Jansplein in Moergestel. Gewoon op de fiets of lekker met de auto of met een taxi die kan opkomen. En gezellig feest vieren met ons. Roel Pater!

0: Rauwe Pater blijft toch bij mij. Draaien wij op plekje nummer 26. Staat inmiddels 5 weken in de lijst. Ja, en op vrijdag dan is het ook tijd voor nieuwe muziek altijd.
1: Dit is een tip voor de JN30.
0: Ja, ik vind dat fijn. Nieuwe muziek, dat is toch altijd weer speciaal. Want ja, weet je, er zitten altijd leuke dingen bij. En ook wel echte serieuze kanshebbers om een entree te maken in de JN30. Zo hebben wij nu in het lijstje staan de nieuwe single van Tommy Costa met Lange Frans samen. Die hebben een lekker zomers liedje gemaakt, heet Famos. Hoor je zo meteen. En Donzo Basili, die heeft Ja of Nee gemaakt, ook zomers. En hij is er zondag bij tijdens onze JND Zomertour in Moergestel. 2 tipjes voor de JN30 en we gaan ze beide draaien. Daar gaan we.
1: Dit is een tip voor de JN30.

0: De zomer komt gewoon je radio uit. De nieuwe van Tommy Costa, Lange Frans. Een tip voor de JN30 Famos hoorde je. En Zonzo Basilie met ja of nee daarvoor. Hey, zo meteen tellen we verder met Roxy Dekker en Team Rush Hour. En ook Sineke komt eraan.
1: JN30.
0: Tot zo.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
3: Smit dakbedekkingen, uit best.
4: De Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
6: Kies je prachtmaat.
5: Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
7: Hé hey jongen, als je echt lekker wil barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
8: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Wie gaat er mee naar buiten?
11: Naar buiten!
10: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
12: De goedkoopste veranda.nl.
10: Met 10 jaar garantie.
13: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Schade

0: Verkeer.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 300 kilometer file. Dat is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Batendorp 20 minuten oponthoud. Er ligt een container op de weg, twee rijstroken zijn dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Vianen een half uur vertraging. Er rijden trekkers op de weg. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad voor afrit Weide-Wormer een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven een half uur door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. Dan staat de vrachtwagen met pech. De A325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelredome en Knoop het Velperbroek. Drie kwartier extra reistijd na een ongeluk. Één rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
4: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
5: Grindkeizer.nl.
4: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
6: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
7: Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
7: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: Leiboom.nl. Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

0: Vorige week stond ze op 23, deze week op 24. Roxy Dekker, haar nieuwe single heet Superstar. Davidoff Sinieke op 25. En Ik Doe Wat Ik Wil stond vorige week op 18. Wel al 10 weken bij ons in de JN30. Hey, tijd geworden voor nieuwe muziek. Daar worden we altijd een partij blij van.
1: Nieuw in de JN30.
0: Een hele mond vol, komt u aan. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Ja, Dans Voor Mij is een nieuwe single. En Tom Brace, die wordt eigenlijk gewoon bij heel veel liedjes gevraagd. Hè? Dat heb je ook gezien met Jeffrey Hezen, met Meisje. Ja, dat liedje stond al, daar hebben ze Jeffrey dan bij gevraagd. Maar Brace en Jeffrey, die worden regelmatig wel eens gevraagd om een uitstapje te maken. En hierbij Wesley Klein en Brace samen, erop met Team Rush Hour. Volgens mij wel een soort van zomerse, gigantische gouden combi. Als je het mij vraagt tenminste. Het is deze week nieuw binnengekomen in de JN30 en wel op plekje nummer 23. De zomer komt eraan en die is vandaag al in het land. Team Rush Hour, Wesley Klein, Brace. Dans Voor Mij, nieuw binnen in de JN30 op Radio JND.

Amsterdamse zomer. Joor, de Mamina niet gek. 14 weken in de JM30. Vorige week op 21. Deze week leveren ze 1 plek in. En staan ze op plekje 22. Daarvoor nog nieuwe muziek van Team Rush Hour. Wesley Kleine en Brace, Dans voor mij. Hoorde je deze week nieuw binnen op 23. Hey, je hebt JM30 aanstaan. Zometeen Corrie Konings hier. En ook de mannen van Likkerpad. Die zijn erbij met de circus tent. En nieuwe muziek van Busy en Yves Berensen. We zijn er. Komt er ook zo aan. Eerst de Fisherman's Friend. Die ook deze week nieuw binnenkomt in de JM30 op plekje 21. En die is afkomstig van Donnie en Robert van Hemert.

0: voor de JN30.
1: Donny, Robert van Hemer, de Fisherman's Friend. Geen tip voor de JN30. Nee, die staan er gewoon deze week nieuw in op 21. Maar ik heb wel tipjes voor je. De nieuwe single van Frank van Weert, die een oud liedje in een nieuw jasje heeft gedaan. De Vrolijke Koster. En wat dacht je van de nieuwe single die vandaag uitgekomen is van Roy van Nuland. En die heet Ik weet dat zij het ziet. Deze week beide tipjes voor de JN30 kansmakers om de lijst binnen te komen en te betreden. We beginnen met die van Roy en daarna hoor je die van Frank van Weert.
0: Dit is een tip voor de JN30. Ja, zij.

0: tipjes voor die 31, de nieuwe van Rutger van Barneveld. Jo, de zomerzon aan het strand, de 2.0 versie. En daarvoor nog Frank van Weert, de vrolijke koster. En Roy van Nuland draaiden wij, ik weet dat zij het ziet. Zo tellen wij verder met de muziek van Likkepap. Busy komt er ook aan, het Yves Berendsen. En Corrie Konings hoor je zo in de inrechten. Tot zo!
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili.

0: thuis.
1: 4 uur. Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft kritiek op de Brabantse politie. Die had volgens hem nooit mogen zeggen dat agenten niet gaan ingrijpen als trekkers langzaam over de snelweg zouden rijden, onderweg naar het boerenprotest in Den Bosch. In de file die daardoor ontstond gebeurde vanochtend een ongeluk waarbij 2 doden vielen. Ondertussen zijn de boeren in Zeeland ook bezig met protesteren. Er rijden allemaal trekkers over de N59 van Zierikzee naar Burghaamstede en zorgen daar voor een lange file. Het is er vandaag extra druk met vakantieverkeer. De boeren hebben hun protest wel aangepast na het ongeluk in Brabant. De lage waterstanden zorgen voor een nieuw probleem. Op steeds meer plekken zijn zogenaamde drenkelingenladders niet meer bereikbaar, zegt Rijkswaterstaat. Dat zijn ladders die aan de kade hangen, zodat mensen uit het water kunnen klimmen als ze erin zijn gevallen. Ook loopbruggen naar stijgers zijn soms lastig bereikbaar. En eredivisiebaas Jan de Jong denkt erover na om de play-offs voor Europees voetbal te schrappen, zegt hij in een interview met het AD. Met het systeem van nu maakt bijvoorbeeld ook de nummer 8 van de eredivisie kans om Europa in te gaan en niet per se het hoogst geplaatste team. En dat wil de Jong anders. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
0: J&D Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, met name in het zuiden van het land. Er staat 250 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Batendorp en Knopen de Hocht, een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag, tussen de Meer en de Bodegraven, een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht, een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen Paalgraven en Nuland na een ongeluk vanochtend. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Knoopend Velperbroek een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio J&D al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio J&D voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
7: 585957
6: of kijk op henk.jobs.
8: Holy moly!
9: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
10: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
9: En altijd met hoog rendementsglas.
11: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
9: Voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
0: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
12: Koen van der Voorst.
13: Yes, yes, met de JN30 met onderweg Likke Pijp. Zo meteen Busy komt er ook aan. Iberendse met We Zijnig. En eerst op 20, Corrie Konings.
14: Bij JND hoor je tijd.
13: Er hangt iets in de lucht.
12: Radio JN30.
15: Nummer 20. Er hangt iets.

0: Corrie Konings, de hekkensluiter van de 30 tot en met de nummer 20 in de JN30. Hangt iets in de lucht.
1: JN30, overzicht.
0: Op 30 hoorde je Gisby, vandaag is van ons. Op 29 Henk Benaag, ik lach als een clown. Op nummer 28 hoorde je Spang met Fout drie keer. 27 Tina Martin met Jong en Dom. Op 26 hoorde je Roa Pater, blijf toch bij mij. 25 Sineke en ik doe wat ik wil. Op 24 Roxy Dekker met Superstar. 23 kwam nieuw binnen Team Rush Hour met Wesley Klein en Brace en Dans voor mij. Op 22 Leeuw Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer met Maak me nou niet gek. Op 21 Donnie en Robert van Hemert, de Fisherman's Friend. En op 20 Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht. Amore. Zo. Nu al een mooi lijstje, toch? Eerlijk is eerlijk. Hij wordt steeds beter, want we gaan langzaam afdalen richting die nummer 1. En richting het weekend. Nog een uurtje doorbikkelen voor de baas. Dan eindelijk weekend. Zo dadelijk maken wij de nieuwe Radio J&D Successchijf aan je bekend. Het liedje waar wij van denken van... hey, die verdient aandacht. Die valt op tussen alles wat uitkomt. En die gaan we extra vaak op de radio draaien. Daarom hoor je hem komende week extra vaak hier op J&D. Welke man of vrouw de Successchijf in handen gaat krijgen... daarvoor blijf je luisteren. Want dit half uur gaan we het bekendmaken. Busy, Iberens en we zijn er zometeen bij. En eerst verder met de nummer 19 in handen van de mannen van Likke Pijp. Stond de vorige week op 17. Dit is Circus Tent.
2: 1, 2, 3, hey!

dat is gewoon eigenlijk een gouden combi, kun je wel stellen, toch, Jorden? We zijn er. Daarvoor nog Likkerpijp op nummer 19 met Circus Tent. En Busy en Yves Berensen deze week op 18, stonden vorige week op 30, zijn lekker doorgestegen. 1 week in de lijst, net als de volgende man trouwens, die vorige week op 24 stond, dat deze week stijgt naar 17. Hij heeft zijn eigen theatershow aangekondigd en daar gaan we vast en zeker binnenkort met hem over praten, hier in de studio van Radio J&D. Ik heb het over Marco Schuitmaker. Zijn nieuwe single Lusu, vorige week binnengekomen op 24 en deze week stijgt hij naar 17 in de J&D 30.

0: spreek ik die van jou.
1: En Maesters Hartenbreker draaiden wij bij JND. Het is 4:50. Dan betekent het moment is daar. We gaan de radio JND succesrijk bekend maken. Het liedje wat we komende week extra vaak op de radio gaan draaien. Wie gaat de eer overnemen van Django Wagner met Bachata Bailando, die we afgelopen week helemaal grijs gedraaid hebben? En wie gaan wij komende week helemaal grijs draaien? Dat is de grote vraag. Antwoord krijg je nu. Ga er even goed voor zitten. Ben je er klaar voor? De nieuwe single, de nieuwe Radio JND Successchijf, is in handen van Jury Plezier. En zijn nieuwe single heet Mijn Hart Is Geen Hotel. Daar gaan we.
2: De Radio JND Successchijf.
3: De Radio JND Successchijf.
2: Jury Plezier. Mijn Hart Is Geen Hotel.
3: JND.

0: nog Belinda Kinaag, die ook een tip voor de JN30 in handen heeft met Het is mijn leven. En daarvoor de nieuwe Radio JND Succes Schuif. Hey, zo meteen hier Russo en Mart Hoogkamer in het vervolg van de enige echte JN30. Tot zo!
1: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Ga ze bij de vleut halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
8: De slimme vakman begint zijn bouw bij de vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
9: Bestel nu ook eenvoudig online.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Tegel eruit, boompje erin.
12: Ja, zo gaat ie goed.
13: En wat doen we met het tuinafval?
14: Container Nederland.
13: Oh ja.
15: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: 70 in Goorle. JND Verkeer.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 180 kilometer file. Het drukste moment van de middag ligt inmiddels achter ons. De lange files staan er nog door een combinatie van recreatieverkeer en ongelukken. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Batendorp en Knoop het Hocht, een uur extra reistijd. A4 Antwerpen richting Rotterdam, voor Hoge Heide 20 minuten door een auto met pech. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht, drie kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht na een ongeluk tussen Stamperschat en Roosendaal-West. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Kijk nou, de Reddelo.
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de

0: kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau.
2: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.

0: Contractspecialistbrabant.nl.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
6: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
7: ABN. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
8: ABN. Met de M van Magnifiek.
9: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl. Rolcontainernederland.

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Je weekend begint op vrijdag. Bij J&D. Met de J&D.
3: Verzoek vrijdagavond.
2: Met 8 uur kruid. Het weekend beginnen we op vrijdag. Samen hier op J&D. Jij bepaalt de playlist op Radio J&D. WhatsApp je favoriete verzoek door naar 085-760-9936. De J&D Verzoek vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
3: Radio J&D.
2: Radio J&D. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Koen van der Vorst.
3: Nummer 15.
4: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?

Tata Bailando draaiden wij op 14 deze week nieuw binnengekomen in de lijst. En daarvoor nog op 15 Russo met Mart Hoogkamer samen. En het hele fijne. Pak mij. Het is 4:15 bijna. Het weekend komt er eindelijk aan. Zometeen hier, de Gebroeders Co. Proud to be Fout. Die zijn er zondag bij tijdens de JND Zomertour in Moergestel. Django Wagner trouwens ook. Die is er ook bij komende zondag. En jij kan er ook bij zijn. Toegang is gratis. Wordt er één groot festijn op het Sint-Jansplein in Moergestel. Hey, deze man stond vorige week op 11. Zakt deze week naar 13. Maar wel 8 weken staat hij in de lijst. Ik heb het over Mike Verstegen. De hartslag van je heupen.

vorige week op 13. Vincent hoorde je, dat ben jij. Daarvoor nog op nummer 12. Daar blijven ze staan, de mannen van de Gebroeders Co. en Proud to be Fout. Dit is Radio JND. Zometeen hier een overzicht van de nummers 20 tot en met 10. En eerst hoor je op plekje nummer 10. De man die daar vorige week ook stond, Jeffrey Kuipers. En een veel te lange nacht. I'm

0: Nummer 10, Jeffrey Kuipers en een veel te lange nacht. Tijd voor een overzicht.
1: 32 overzicht.
0: De nummers 20 tot en met 10 op 20 hoorde je Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht, Amore. Op 19 de mannen van Likkerpijp met Circus Tent. Op 18 Busy en Yves Berendsen, We Zijnig. 17 Marco Schuitmaker en Loesoe. Op 16 Emma Heesters en Hartenbreker. 15 Russo met Mart Hoogkamer en Pak Mij. Op 14 kwam nieuw binnen Django Wagner met Bachata Bailando. Op 13 Mike Verstegen en De Hartslag van Je Heupen. Op 12 Gebroeders Co en Proud to be Fout. 11 Vincent, Dat Ben Jij. En op 10 hoorde je Jeffrey Kuipers en Een Veel te Lange Nacht. Zo. Het is bijna weekend, bijna 5 uur. Je hebt J&D aanstaan. Je zit hier helemaal goed om het weekend goed te beginnen. Doen we zo meteen met Yves Berends onder andere en Robert van Hemert in de J&30. Maar eerst thuis voor 2 tipjes. De nieuwe van Avro Bros, John West en Billy Dans en Monk, Jij Bent Alles. En de nieuwe single van Sherelle, Ik Red Me Wel. Beide een tipje voor de J&30 en je gaat ze nu horen.
1: Dit is een tip voor de J&30.

0: nieuwe single van Sherelle en tip voor de Jaren 30. Daarvoor nog Afrobol, Sean West, Billy Danser, Monk. Jij bent alles ook een tipje voor de Jaren 30. Het is bijna weekend officieel. We gaan het weekend aftrappen zometeen in het vervolg van de Jaren 30 met Yves Berendsen.
1: Jaren 30.
0: Tot zo.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Dit is
1: Radio DND.
5: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
1: 5 uur.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft bij het protest in Den Bosch stickers uitgedeeld met jodensterren erop. Die hadden het patroon van de rode boerenzakdoek en de letter B van boer. Premier Jette noemt het een walgelijke actie en ook Joodse organisaties vinden het erg onsmakelijk. Er zit niemand meer vast voor de bekladdingen van huizen in Engelen bij Den Bosch. De 2 die van de week waren opgepakt zijn volgens het Brabants Dagblad voorlopig vrijgelaten. Ze gaan om een vader en dochter. In Engelen zijn felle protesten tegen de komst van een AZC. De bekladdingen hebben daar ook mee te maken. Vakbond FNV kijkt er niet raar van op dat veel mensen er volgend jaar voor het eerst in tijden op achteruit gaan. De tegenvallende koopkrachtvoorspellingen van het CPB zijn voor de bond een extra reden om de acties tegen het kabinetsbeleid door te zetten. Zo komt er volgende maand een landelijke staking in het openbaar vervoer. En na 11 jaar gaan er weer treinen rijden tussen Groningen en het Duitse stadje Leer, meldt vervoerder Arriva. In 2015 voer een vrachtschip een Duitse spoorbrug kapot. Het herstel daarvan liep jaren vertraging op. Arriva is inmiddels begonnen met het opleiden van machinisten. In oktober kunnen reizigers er weer gebruik van maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files zijn wat afgenomen, er staan nog 140 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Stamperschat en Roosendaal-West na een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom en Steenbergen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen Os en Ravenstein. 3 kwartier extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
10: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. In Spiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Dit is de vrijdag van JND.
4: Weekend!
5: Het weekend van JND. JND.
3: Jouw weekend begint hier.
6: Het weekend is officieel begonnen.
5: JND. Koen van der Voorst.
6: En de JN30 gaat verder met Iberense volgende week op 6. Met misschien is het tijd. En deze week op plekje nummer 9.
5: Bij JND hoor je tijd.
6: Geniet van je weekend.

0: de JN30.
1: En ik moet ook elke keer lachen, want ik vind hem zo schattig.
0: Koen van der Voorst.

0: vandaag.
1: De zandloopster van Robert van Hemert draaiden wij in de JM 30. Volgende week op 7, deze week op 8. En daarvoor nog Yves Berendsen van 6, deze week naar 9 met Misschien is het tijd. De ontknoping, de finale van de nummers 10 tot en met 1 van de JM 30 is ingezet. Ze brengen even een kleine drinkpauze met een Baco in Monaco van Ferry de Lits en Check. En ook Lokker komt eraan van Jeffrey Hezen. Hoor je daar Joey Nicolai met zijn Tinto de Verano van 9 naar 7 deze week. Okay.

ik denk dat jij misschien wel het tegenovergestelde denkt. Dat je denkt bij jezelf van, hey, ik wil eigenlijk niks liever dan naar huis. Het is eindelijk weekend, 34 graden. Ik denk dat op veel plekken vanavond de barbecue aangaat. Of misschien dat het zwembad nog even snel gevuld wordt. In elk geval, zometeen hier een kleine drinkpauze. En Baco in Monaco van Ferry de Lit en Check onderweg. En ook zometeen hier muziek van Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Die hebben deze week de JM30 moeten verlaten. Maar we gaan ze wel zometeen nog een keer draaien. Eerst de laatste nieuwe single van Jeffrey Hezen. Die zakt deze week van nummer 4 naar 5.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Huur niet duur bij Luuk Verhoeven Machineverhuur. Bij Luuk Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op luukverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staan nog 100 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. Wat komt door een ongeluk, omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A22 Beverwijk richting Velsen voor Knoop het IJmuiden een kwartier vertraging door een auto met pech. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knoop het Paalgraaf en Knoop het Bankhoef een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Stap in de wereld van Happer Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
10: Kom werken bij Van Happer Containers. Maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
12: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
11: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
13: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
14: Kijk voor vacatures op
15: metselprojecttilburg.nl.
16: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
18: Ook bij je thuis.
19: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
20: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

Ja, waar blijf je nou? Je hoorde Donnie en Senna samen met Waar blijf je nou bij Radio J&D. Sinds deze week uit de lijst, stonden 18 weken in de lijst. Net als Kimberly Francis, als ik dan denk aan jou, die stond er 12 weken in. En ook Guido van der Graaf, ciao, doei, adios, 10 weken stond hij in de lijst. Zo, we gaan er van een jaar terug in de tijd. Doen we met op nummer 3, Jan Smit en Tranquilo. Op 2, Donnie en Yves Berendsen met Nachtenlang. En op 1 stond deze man, die je net al hoorde met Loco. Ik heb het over Jeffrey Hayes en

0: het een droom of is het waar?
1: Jeffrey Eze hoorde je. Is het een droom bij Radio JND? Een jaar geleden de nummer 1 in de JN30.
2: JN30 overzicht.
1: Dan een overzicht van de nummers 10 tot en met de nummer 4. Op 10 hoorde je Jeffrey Kuipers, een veel te lange nacht. Op 9 Yves Berendsen, misschien is het tijd. Op 8 Robert van Hemert, zandloopster. 7 Joey Nicolai en Tinto de Verano. Op 6 hoorde je Monique Smit en Niet naar huis. Op 5 Jeffrey Hezen met Loco. En op 4 draaiden wij Ferry de Lid en Check samen met een bako in Monaco. Zo. Fijn lijstje nu al. En dan moet die top 3 nog komen. En die gaan wij nu aftrappen. De grote big final van de JN30. Daar gaan we. We gaan er met vuurwerk in. Vorige week stonden ze op 5. Deze week stijgen zij naar plekje nummer 3. Ik heb het over Senna en over Sven Versteeg samen. 5 weken in de ijs. Deze week staan ze op plekje nummer 3.
2: Nummer 3.

0: Terwijl er in het land gewerkt wordt aan een vuurwerkverbod, hebben wij op nummer 3 Senna en Sven Versteeg staan met vuurwerk. Inmiddels 5 weken in de lijst. Ja, de volgende man, die staat 22 weken in onze lijst. Vorige week stond hij op 2, daar blijft hij deze week staan. Ja, ik denk dat hij samen met de nummer 1 misschien wel een van de grootste hits in handen heeft van dit jaar. Nou ja, misschien. Laat het woordje gerust weg, want het is gewoon daadwerkelijk zo. Justin de Wild, hij gaat onwijs lekker. Zijn leven gaat, alles gaat gewoon zoals het moet gaan. Cheerio, stond vorige week op 2, blijft hij deze week staan. En 22 weken staat hij al in onze JN30.
1: Nummer 2.

0: Justin de Wild. Er zijn Cheerio, de nummer 2 van deze week in de JM30. De absolute nummer 2. Maar misschien wel een soort van gedeelde eerste plek met Rutger van Barneveld samen. Die opnieuw deze week op nummer 1 staat met de zwoele zomernachten. Daarmee gaan wij het weekend in. Komende zondag tijdens onze JND Zomertour in Moergestel is Rutger erbij. Gaat hij onder andere de nieuwe single Zomer, Zon, Strand 2.0 zingen. Maar ook deze zwoele zomernachten in Moergestel. Meer erover te lezen op onze socials, Facebook en Instagram. @RadioJND. Word meteen vrienden van ons en dan krijg je alles automatisch bij je binnen. We gaan weekend vieren. Vanavond hier terug van vakantie. De verzoekvrijdagavond met Arthur Kruid vanaf een uur of 8. Bij hem kun je weer aanvragen wat je wil. Hashtag Arthur draait alles kun je gewoon sturen naar 085-760-9936. En ik wens je een prachtig mooi weekend. Misschien zien we elkaar nog zondag in Moergestel. En anders morgen hier op de radio. En dan ontvangen wij Sander Kwarten. Ja, zeker weten. Wordt gezellig morgen. Vanaf een uur of 12:30 komt Sander aanschrijven en gaat hij kletsen over zijn concert op 4 september. Morgen om 12 spreek ik je weer. De nummer 1 in de JN30.
1: Nummer 1
0: is Rutger.

0: 1904.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Goedemorgen.

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Dit is Radio DND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij J&D hoor je thuis.
4: 6 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De A59 naar Den Bosch is weer open. De weg was sinds vanochtend dicht na een dodelijk ongeluk in een file die ontstaan was door boeren. Die reden met de trekkers via de snelweg naar een demonstratie. Achteraan de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, een man en een vrouw van in de 70 uit Os. In de Turkse badplaats Antalya is een drugsbaas uit Eindhoven opgepakt, meldt het AD. Hij heeft nog een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam hem op het spoor dankzij een truc van de FBI. Die verkocht hem een zogenaamd versleutelde telefoon waarop de geheime dienst kon meelezen. Ook online kledingwinkel About You is getroffen door een cyberaanval op een logistiek bedrijf in Waalwijk, meldt een vakblad. Eerder werd al bekend dat er gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf waren buitgemaakt. Behalve Nederlanders zijn ook klanten in Hongarije en Roemenië getroffen. En de organisatie van het Songfestival onderzoekt of het stemsysteem anders moet. Volgens Zweedse media zou je vanaf volgend jaar niet meer op 1 liedje kunnen stemmen, maar moet je een top 3 doorgeven. Ook kan er alleen nog maar online worden gestemd en niet meer per sms of telefoon. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: J&D Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staat nog 50 kilometer bij elkaar. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is de rijbaan dicht voor Roosendaal-West door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. In Zeeland op de N62 richting het noorden is de Westerschelde-tunnel dicht door bergingswerkzaamheden. En op de N256 Goes richting Zierikzee een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
9: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
10: Kom werken bij Van Happen. Containers. Maak het verschil.
11: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
12: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
13: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
12: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
13: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
14: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
15: Wist jij dat van Paint Project?
16: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
15: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
16: Oh.
15: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
17: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
18: Wie maakt elk project perfect?
15: Toppie!
18: Paint Project.
17: Check paintproject.nl.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Dit is de vrijdag van JND.
22: Weekend!
23: Weekend!
24: Het weekend van JND! JND!
3: Jouw weekend begint hier. Het weekend van J&D.
25: Het weekend van J&D.

0: Spaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Radio J&D.

0: Praten mee naar buiten?
1: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
2: Ah, de goedkoopste veranda.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
5: Ik zeg hey. Okay.
6: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
7: JND Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is nog maar weinig aan de hand op de weg. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En de A17 Dordrecht richting Roosendaal is nog dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. De opruimwerkzaamheden omrijden kan via Bergen op Zoom. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenavond, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
12: Kies je prachtmaat.
11: Prachtmaat.
12: Dan weet je dat het goed staat.
11: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
12: Dan weet je dat het goed staat.
13: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
14: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
15: Dommel 18 grill en bar.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Bedrijfs- of personenauto?
18: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
19: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
18: En gratis vervangend vervoer.
19: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
18: Industrieweg 27 in Oorschot.
20: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Pesters en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
21: Slagerij Van's Pesters, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
22: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
23: Smit dakbedekkingen, allerbest.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. ochtendshow. Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
7: Het weekend van J&D.

0: zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg opgingen, meldt RTL Nieuws. Van en naar een boerenprotest in Den Bosch gingen tientallen trekkers de snelweg op. Dat zorgde vanochtend op de A59 voor een ongeluk met 2 doden en 6 gewonden. Als de droge zomer voorbij is, moeten we leren hoe we beter om kunnen gaan met het watertekort, vindt premier Jetten. Die bezocht vanmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude bij Leiden. Vanwege de lange droogte worden dijken in ons land extra gecontroleerd op scheuren. In het ergste geval kan een dijk doorbreken. Luigi Mangione heeft toegegeven dat hij een Amerikaanse CEO van een verzekeringsbedrijf heeft vermoord. Dat deed hij 2 jaar geleden in New York. Mangione groeide uit tot een volksheld omdat veel Amerikanen de zorgkosten te hoog vinden en de verzekeraars daar verantwoordelijk voor houden. Mangione hoort aan het eind van het jaar zijn straf. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi gefeliciteerd met zijn nieuwe baan bij het Nederlands elftal. Veel geluk, mijn vriend, schrijft hij op Instagram. De twee hebben geschiedenis samen. Van Gaal was jaren geleden de trainer van Xavi bij FC Barcelona. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
6: Smit dakbedekkingen, I best.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Bedrijf of persoonauto?
9: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
10: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
9: En gratis vervangend vervoer.
10: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
9: Industrieweg 27 in Oorschot.
11: Okay.

0: 1104.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333. Dit is de vrijdag van JND.
3: Weekend!
4: Het weekend van JND. JND.
2: Jouw weekend begint hier.
4: JND.
2: Het weekend van JND.
4: Het weekend van JND.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Dommel 18 Grill en Bar.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
5: En Jack, wat vind je?

0: jaren mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio J&D.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
6: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Pessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
7: Slagerij Van's Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorlen. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
8: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Bij Euro.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy, uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy Kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Sunday hoor je thuis.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De afgelopen 3 weken waren er op 2 plekken in de stad meerdere explosies. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. In de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling, hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Finlay Tarling was de broer van Joshua Tarling, die deze zomer nog in de Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuitingvan kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. En zwemster Tess Schouten is op de EK Zwemmen in Parijs net buiten de medailles gevallen. Ze werd 4e op de 200 meter schoolslag. Het goud ging naar de Russin Evgenia Tsikhunova. Zometeen is er nog een medaillekans voor Nederland op de 4x100 meter gemengde estafette. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt de verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
9: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
10: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
11: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
12: Ook bij je thuis.
13: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
0: Dit is de vrijdag van J&D. Jouw weekend begint hier.
14: Arthur Kruijts.
15: Ja, dat was mijn zomervakantie. Weer terug met de verzoek vrijdagavond. En wat een tropisch dagje, hè, om de draad weer op te pakken. Bij

0: zomer, maar we zijn er zeker nog niet, hè? Nee? Oké, we kunnen een klein beetje gaan afkoelen vanaf morgen. Geleidelijk aan wordt het wat minder warm. Frank van Etten was dit.
1: De enige echte start van je weekend.
2: De JND Verzoek Vrijdagavond.
0: Ja, weer op de positie. Goedenavond, hartelijk welkom. Je bent er weer bij. Het is 8:12. De JND Verzoek Vrijdagavond. Op JND dus, tot 11 uur. En een week geleden zijn er wat verzoekjes blijven liggen. Ik heb hier een lijst met wat muzikale suggesties die behandeld moeten gaan worden. Dus dat gaan we zeker ook in orde maken. Zo hier een bericht vanaf de camping Verzonden. Hier de groeten uit Meersen op de camping. Graag zouden wij het plaatje van Robert Pater willen horen als een meeuw in de wind. De groeten van Remel en Pamela. Ik hoop dat jullie natuurlijk op dit moment ook nog op de camping bivakeren. Anders is het een beetje mosterd na de maaltijd, maar goed. Bedenk maar dat het uit een goed hart komt, hè. Ferry de Lids onder andere ook zo meteen op verzoek te horen hier bij JND.

0: Zomerse herinnering uit de jaren 70.
1: De zomer vier je met J&D.
0: 8 man sterk maar liefst deze band, de First Class. En Beach Baby Beach kreeg de muzikale opdracht van Daniel Struik of we een leuke anderstalige zomerse plaat wilden draaien bij J&D. Nou, dit is een niet alledaags nummer, zeg maar. Maar wel fijn. Ik weet zeker dat heel wat mensen daar toch wel bepaalde herinneringen aan koesteren. En laten we eerlijk zijn, zo op deze tropische zomerse vrijdag klinken dit soort nummers gewoon fantastisch. Dat is net dat extraatje, zeg maar, ja, dat we dan toch wel weer een klein beetje kunnen gebruiken. De J&D Verzoek vrijdagavond officieel weer van start gegaan. Ik ben weer terug van vakantie en tot 11 uur gaan we het gewoon weer samen met elkaar doen. Ik hoop dat je in ieder geval nog een beetje de kracht hebt om berichten in te dienen. De WhatsApp, we hebben hem in ieder geval wel wagenwijd openstaan. Dat scheelt dan maar weer. 085-760-9936 kun je gebruiken. 085-760-9936. En anders kom je gewoon door met je bericht via de J&D-app. De heren Harry en Frank, ze zijn weer bij elkander. Het heeft wat weken geduurd. Na 3 weken zijn ze weer bij elkaar om samen een beetje de week wat door te nemen. En ook een pilsje te drinken staat er in het bericht van Harry. Maar ja, goed, Frank had ook al een bericht verzonden naar de studio. En dat ook dus speciaal voor Harry, die dus op bezoek is om die week te bespreken. Het gaat om Baco in Monaco. Nou, dat is dan toch weer iets anders dan dat pilsje. Maar goed, hè, een alcoholische versnapering. Je hoort Ferry de Lids bij J&D.

Vanessa Kuipers is groot fan van Corrie Konings. En ja, je kunt haar eigenlijk blij maken met ieder nummer. Want een echte fan die heeft niet zoveel noten op de zang. Maakt allemaal niet uit. Alles is goed, alles is oké. Maar Melissa was wel heel erg tevreden als we vandaag in ieder geval aandacht konden besteden aan een zomerdag in Nederland van Corrie Konings. En natuurlijk, op deze zomerse 14 augustus 2026 ontkomen we daar niet aan. En draaien we dat nummer hartstikke graag. Ook leuk om weer een keer terug te horen. Dan horen we bijvoorbeeld over het varen op de Lingen. En dat is een aanrader. Dat heb ik zelf in de vakantie ook een dagje gedaan. Dus als je het in Nederland zoekt, dan hoef je het helemaal niet zo heel erg ver wellicht van huis te zoeken. Ik weet niet waar je woont natuurlijk. Dat is dan ook alweer een gegeven. Maar je hoeft niet altijd naar het buitenland in ieder geval om dat soort activiteiten te verrichten. Dat is één ding wat zeker is. Bijna 20:30, je bent erbij. De verzoek vrijdagavond op deze oh zo tropische avond. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Heb je de verkoeling een beetje opgezocht? Of nou ja, is het nog wel aardig te doen zo in je tuintje? Ben je op vakantie? Want daar heb ik ook al een bericht over ontvangen. Er wordt ook geluisterd op vakantie. Kom ik zo meteen op terug, want ik moet nog eventjes het aangevraagde nummer opzoeken. Je kunt ook in ieder geval deelnemen aan de muzikale indeling hier tot 11 uur vanavond. Playlist volledig weer gedelete, dus kom maar door, beste mensen. 085-760-9936. Van je vakantieadres of gewoon thuis, op je werk. Ik hoor graag van je en anders middels de J&D-app. Lisette heeft de weg vanavond ook kunnen vinden naar Radio J&D. Goedenavond, wat gezellig dat je er weer bent. Dank je wel, Lisette. En de vakantie was fijn, hoor.

0: 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: avond. Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

D&D, de zomertour. Te vinden op het plein in Moergestel, dus aankomende zondagmiddag. Een keur aan fantastische artiesten. Je vindt meer informatie op onze website. En anders via de social media van Radio J&D. Het belooft in ieder geval een fantastisch spektakel te worden. Het weer zit mee. Wat willen we eigenlijk nog meer? 8:08. De J&D verzoekt vrijdagavond on air. Met straks nog onder andere Boney M. Hooray, hooray, it's a holiday. En dat geldt voor heel veel mensen nog. Sommigen zijn slim geweest. Hadden zoiets van, ach, laat de mensen maar lachen. Ik wacht nog eventjes met mijn vakantie. En straks, weet je wel, als iedereen weer aan het ploeteren is, dan geniet ik van mijn vrijheid. En gelijk heb je. Waar ben je aan het luisteren naar Radio J&D en waar kunnen we je op trakteren muzikaal gezien? Kom maar door. De J&D-app of 085-760-9936. Een week geleden zijn er wat verzoekjes blijven liggen. We zijn hartstikke goed en netjes opgevoed. Dus we behandelen ze gewoon nog spontaan. Ik heb nog een bericht dat afkomstig is van Debbie, Demi en Mart. Je zit in mijn hoofd van de drie J's. En nu maar hopen dat jullie deze hele avond uiteraard nog mee gaan krijgen. Joh, en anders dan zetten we dit

wat eenvoudig, maar... Ja, het is toch wel van toepassing op heel wat mensen. Vakantie voorbij en Thijs was er verantwoordelijk voor. Is op dit moment een aantal dagen weg in Drenthe. Hij heeft ook nog een foto toegevoegd. Is de hond aan het uitlaten, maar ik zie dat dat echt een enorm mooie wandelroute is. Ja, Drenthe, jongens. Daar heb je ook zo enorm mooie plekken. Dat is echt adembenemend. En helemaal dan op deze zomersavond om even dat hondje uit te laten. En naar J&D op de speakers, op de achtergrond. Een perfecte match, een perfecte combinatie. Hartstikke goed bezig. En nog een aantal fijne dagen in ieder geval, al daar. 8:45 geweest. Ik zie dat Mel ook in de lucht is gekomen met wat berichten. Earth, Wind & Fire met Weekend wordt aangevraagd. Of anders, Adrian Persons met een ander jij. Ik moet eerlijk zeggen, het is de kennismaking voor mij voor het allereerst. Maar ik ga even kijken wat ik voor je kan betekenen, Melvin. Leuk in ieder geval dat we je mogen begroeten deze vrijdagavond. Lang geleden. En zo gaat het door. Wat zijn jullie weer goed bezig. Fijn dat je...

verzetje van Boney M om de vakantie te laten starten voor Alfons en Patricia ter Wal. Want vandaag hebben ze de champagne laten klinken. En is dus de vakantie begonnen. Gaan trouwens niet weg, staat er in het bericht. Blijven gewoon 3 weken lekker thuis. En wat een mazzel. Ik bedoel, niet meer extreem heet, maar gewoon toch aangenaam, hè? Vanaf morgen. Wat zijn de weergoden toch gunstig gesteld met ons. Gestemd. En laten we hopen dat dat dan ook de komende tijd nog zal gaan blijven. Alfons en Patricia in ieder geval een hele fijne, toffe vakantie toegewenst. En blijf nog even lekker deze vrijdagavond hangen, hè, bij Radio J&D. We zijn er tot 11 uur met jullie verzoekjes. Is het aanwezig? Dan zorgt de radiopresentator ervoor dat het gedraaid wordt. Zo komt het verzoek of de nieuwe Mart Hoogkamer al aanwezig is. En dat is gelukkig het geval. Belooft ook weer een grootse klapper te worden. Dat kan haast bijna niet anders. Hij is met groots regelmaat in het nieuws te vinden. Nou, dat doe ik eigenlijk voornamelijk op shownieuws. En wat is het toch een sympathieke gozer, hè? Ja, het is hem ook van gans harte gegund. Hey Robert, op jouw verzoek

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarte live in concert. Met John West, Lange Frans en Robbe Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarte live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
8: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
9: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
8: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
9: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
10: Wist jij dat zo'n paintproject?
11: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
10: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
12: Wie maakt elk project perfect?
10: Toppie!
12: Paintproject.
10: Check paintproject.nl.
13: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen na 2 explosies bij een gaslek. Die explosies gebeurden vanmiddag al vlakbij het centraal station. 2 medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman raakten zwaar gewond. Het gaslek ontstond doordat bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. De politie heeft vanochtend en vanmiddag wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg op wilden rijden, zegt de politie zelf tegen RTL Nieuws. Maar omdat het relatief veilig verliep, werd het gedoogd. Vanochtend zorgde een trekkerfile voor een zwaar ongeluk. Daarbij vielen 2 doden en 6 gewonden. Voor de 2e keer binnen een dag is in Engeland een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar er raakte niemand gewond. Gisteren ontspoorde een trein niet ver van Brighton, daarbij vielen 2 zwaar gewonden. Volgens Britse media denken sommigen dat door de enorme hitte de rails zijn uitgezet. En de Nederlandse estafettezwemmers hebben op de EK in Parijs zilver gewonnen op de 4x100 meter gemengde vrije slag. Na 6 baantjes lag Nederland nog op de 5e plaats, maar een inhaalrace van Marit Steenbergen maakte veel goed. Het is de 8e medaille voor Nederland deze EK. Het goud ging naar Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Nu tot 50%.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
4: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
3: Vandaag een dakkapel. In één dag.
5: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
6: Dit is de vrijdag van JND.
7: Weekend! Weekend!
8: Het weekend van JND! JND!
6: Jouw weekend begint hier.
9: Jeetje, zelfs de koelkast vraagt om verkoeling. Maar daar hebben we geen last van. Met de airco op standje J&D.

0: ongelooflijk. Je dance moves, ze komen helemaal tot ontwikkeling. Django was dit, met zijn nieuwe single.
1: De J&D verzoek vrijdagavond.
2: 8 uur kruid.
0: Bachato Bailando hoorde je hier op de vrijdagavond. Een bericht van Toon. Net thuis van mijn winkel, niets te doen. Nu lekker genieten van J&D op de speakers. Ik denk dat hij bedoelt niet te doen, omdat het daar behoorlijk warm was waarschijnlijk. Glaasje wijn erbij en gestrekt op mijn tuinstoel. Graag de nieuwe van Django, wat afgelopen week de successchijf was. Speciaal voor alle vrachtwagenchauffeurs die nog aan het rijden zijn. Bedankt Toon. En een fijne vrijdagavond toegewenst. Morgen ook weer sterkte uiteraard in je winkel. Nou, het kan weer een beetje afkoelen, dus dat scheelt dan weer. Collega Max, je kent hem vast en zeker wel. Zijn vrouw luistert naar de naam Nina en is ook helemaal wel gek van het nieuwe nummer van Django. Dus bij deze ook op deze vrijdagavond voor jou, Nina, gedraaid. Daar word je relaxed van, hè? Ja, ik kan me wel voorstellen. En ook dit nummer wordt wederom natuurlijk weer een hele, hele grote in de J&30. Dat is één ding wat zeker is. We tikken 12 over 9 aan. Een goede avond en welkom. Dit is het radioprogramma dat volledig in jouw handen ligt, daar aan de andere kant van de radio. Kom maar door via de J&D-app op 085-760-9936. Helene Fischer, de Duitse dame, mag zometeen haar moppie komen zingen. Wordt aangevraagd door heel wat mensen, daar ga ik zometeen aandacht aan besteden. En ik heb het idee dat Michael van Horik zijn fanclub heeft opgetrommeld. Ik krijg heel wat berichten in ieder geval om de nieuwe single die vandaag is verschenen te draaien. Een bericht onder andere afkomstig van Carola Goossens, Patrick Joziekie staan, Franco Hartogs. Ik ga kijken wat ik voor jullie kan betekenen. Anders wordt het wellicht een volgende keer als we overleg hebben gehad met de platenbaas van J&D. Dan nu Jannes. Ook heel wat berichten voor ontvangen, onder andere van Lisette, maar ook van Stefan van Gastel. Ook hartstikke fijn, man, dat je de uitnodiging hebt aanvaard en deze vrijdagavond aanwezig bent. Een ouderwetse van Jannes. Nou, dit is er even op vroeger.

0: Malig. Eine schöne Schallplatte von Helene Fischer hier.
1: Weekend is J&D.
0: Atemloos durch die nacht. Dat voor de allerleukste buren Anja en Ger. Ze zitten lekker met ons in de tuin een koud biertje te drinken met het warme weer. Groeten en een hele, hele dikke knuffel van Frank, Lieke, Mila en Bram. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik dik het wat aan, want er staat een dikke knuffel. En ik maak het wat groter, maar ik heb toch wel het idee dat het uit een heel erg goed hart komt. En hartstikke gemeend is, dus het mag toch ook wel. Leuk, Helene Fischer weer een keer terug hier te horen bij Radio J&D. En dat dan op verzoek. Ga zo door met het indienen van jullie fantastische, leuke muzikale suggesties deze vrijdagavond. Het is 9:50. En zometeen Nico Landers op verzoek. Ik kreeg een aantal verzoekjes uit de naam van één persoon. En ik weet niet waarom ik nog van je hou. Gaat het zometeen worden? Maar eerst uit de J&D 30. Aandacht voor Zandloofster van Robert van Hemert. Oh.

ik weet niet waarom ik nog van jou. Ja, inderdaad. Je hebt dat goed, hoor. Het is inderdaad die zanger van Liefde in de Nacht. De Amsterdamse zanger die altijd een brok gezelligheid wist te brengen. En dit is een iets wat minder bekend nummer van hem. En dat hadden we dan weer vanavond te danken aan Melvin, die, nou ja, toch heel verstandig even in de mail klom. Ik zie hier een bericht van Ron. Het is Bloedje Bloedje Heet. Wel een leuk plaatje voor nu. Ik denk dat je Rob Storm bedoelt, hè? We hadden vanavond ook al barbecue in het begin van dit tweede uur. Ik ga even kijken. Het is een bericht van Ron, Kelly, Vince en jullie. En nu begint het pas tot me door te dringen met wie ik te maken heb. Wat leuk, wat leuk. Ja, dat verdient zeker nog nadere toelichting. Dat ga ik ook zeker zo meteen even waarmaken. Wil je ook je muzikale suggestie indienen deze avond? Tot 11 uur ben je hartstikke welkom. Laat het me weten. 085-760-9936. Of de app raadplegen. Download hem en zorg ervoor dat hij op je mobiele telefoon of tablet aanwezig is. Roxy Dekker, dan nu. Jeetje. Alweer een dame die Roxy Dekker aanvraagt. Valt me altijd een beetje op. Het is Angelica en vindt het nog steeds een tof supernummer.

snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.

0: en gebruikte bouwmaterialen.
1: En nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: De

0: shirten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Douche eruit. Wat erin. Ja, zo gaat die goed.
1: En wat doen we met het bouwafval?
4: Container Nederland.
1: Oh ja.
4: De bouw.
5: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk.

0: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
1: het goed staat. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Radio JND presenteert...
4: de Radio JND Zomertour.
3: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
4: De Radio JND Zomertour.
3: 16 augustus.
4: Pleinfeest Moergestel.
3: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: 8 uur kruid.

0: lang geleden, maar Hazes was aan het mijmeren. Dag terug aan vroeger. En ging volledig terug in de tijd. Een klein beetje zijn levensverhaal, zeg maar. Dit was Hazes dus.
1: De zomer vier je met J.N.D.
0: Jouw Nederlandse dag. Je bent erbij met de bezoek vrijdagavond. Het is 6:50. Heb je al een lekkere koele versnapering tot je genomen? Ik zeg proost. Ja, het glas omhoog. En je hebt er zeker sterk verdiend, hoor. Ik weet natuurlijk helemaal niet wat je vandaag hebt uitgesproken, of dat het een zware dag is geweest, of dat het gewoon eigenlijk een vakantiedag betrof. Vandaag ook heel wat berichten mogen ontvangen van mensen waarbij de vakantie vandaag gewoon pas spontaan is begonnen. Met grootste jaloezie staar ik naar het scherm en neem ik die berichten tot me. Nee hoor, jaloezie in een goede zin uiteraard. Ja, ik had het net al over een bericht dat afkomstig is van Ron, Kelly, Vince en jullie. En nu weet ik het helemaal. Want, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit zo in de roes van allerlei namen. Maar we hebben, ik en mijn gezin hebben een heel erg leuke vakantie gehad in Noord-Macedonië. En we hebben daar hele prettige mensen leren kennen. Dat zijn dus de namen die ik zojuist opnam. En, maar wat leuk joh, ze hebben de weg dus ook weten te vinden hier naar Radio J&D. Sterker nog, dat was al af en toe het geval bij Ron in het bedrijf. Maar dan nu op vrijdagavond, hartstikke leuk en bloedje heet van Robbie Zorn. Die ga ik zo meteen voor jullie opzetten. Ik wens je een hele fijne vrijdagavond, goed weekend. Ja, en wellicht tot een volgende date, je weet het niet. Dan nu de hit van u, Zwoele.

0: weekend van J&D. Arthur
1: Kruid. Wesley uit Bergen op Zoom was er verantwoordelijk voor. Speciaal voor mijn lieve vrouwtje Paulien. We zitten hier lekker te borrelen samen. Ook nog een foto toegevoegd. Dat vind ik altijd heel erg leuk dat mensen daar moeite in steken. Het ziet er gezellig uit. Glas omhoog. Nou, weet je, ik heb ook hier één biertje aangetikt. Dat is ook echt één biertje. Omdat de radiopresentator uiteraard nog met de auto een klein uurtje naar huis moet rijden. Dus één biertje is toegestaan, hè. En ik moet eerlijk zeggen, deze avond smaakt dat biertje enorm lekker. Ja, het komt toch anders over dan normaal. Ik weet het niet wat het is, maar ook al een beetje dorstig weer natuurlijk. Het zal daar wellicht wel mee te maken hebben. Jullie zijn goed bezig, het is 9:10 en ik vind het fantastisch dat er zoveel energie gestoken toch wordt in de berichtgeving. Alle verzoekjes die binnenkomen deze vrijdagavond, ondanks die warme temperaturen. Wellicht dat het er juist aan bijdraagt. Ja, dat je het wel leuk vindt om een fijn liedje hier te horen op het o zo leuke radiostation Radio J&D. Nou, goed nieuws. We hebben tot 11 uur, dus er kan nog meer bij. Vind je het leuk om te chillen in een bubbelbad? Komt heel goed uit, want ik heb Tim Schalks uitgenodigd. Nou ja, is niet eigenlijk op eigen initiatief. Ik heb namelijk een berichtje ontvangen van Jesper uit Sint-Michielsgestel voor dit nummer.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
3: Maar weer.
2: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
4: Van Schijndel.
5: Kerkstraat 7 in Geffen.
4: Bedrijfskleding.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
9: Dit is
10: Radio JND.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 10 uur.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteit waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer hem vroeg om de noodmelding te sturen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Liedewij de Vos gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Wie de zetel van de Vos in de Tweede Kamer overneemt is nog niet bekend. Ralf Dekker wordt met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president, waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. En een verrassende medaille voor Maureen Koster op de EK Atletiek in Birmingham. Ze won zilver op de 10.000 meter. Ze zat lang in de kopgroep en moest in de eindsprint alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich laten. Er kunnen vanavond nog meer Nederlandse medailles bijkomen, bij het discuswerpen en de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
12: Wie gaat er mee naar buiten?
13: Naar buiten!
12: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
14: De goedkoopste veranda.nl. Oe.
12: Met 10 jaar garantie.
14: Ah.
15: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
16: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluto.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
7: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
8: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
9: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
10: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
10: De mooiste tegels voor vloer en wand.
12: De vrijdag van J&D.
13: Weekend!
14: Weekend! Het weekend van J&D! J&D!
12: Jouw weekend begint hier.
14: J&D! Arthur Kruid.
15: Een tropische warme zomeravond. Maar hier houden we het hoofd koel. Welkom bij de Verzoek Vrijdagavond.
14: Bij J&D.

0: als jij een zonnestraal was van John West.
1: De J&D Verzoekvrijdagavond.
2: De J&D Verzoekvrijdagavond.
0: En Dieneke meldt zich in de WhatsApp-groep van Radio J&D... met het verzoek of John West met Als jij een zonnestraal was willen gaan draaien. Niet alledaags nummer. Verscheen in 2013. Is niet zo'n hele grote hit toen geworden. En eigenlijk best wel gek, want niets verkeerd aan. Maar ja, als je zeg maar eigenlijk weet waarom iets wel of niet een hit wordt, dan wordt het wel heel erg eenvoudig. Het is heel erg lastig. Lang leven de zomer, zometeen met de Beach Boys. En Kokomo, dat is ook weer zo'n track waarbij je, ja, vind ik persoonlijk wel een drankje mag openen. Maar je hebt het heft in eigen handen, hoor. Ik bedoel, ik ben absoluut niet de baas. Kijk zelf wat je prettigst vindt om deze vrijdagavond door te komen. In ieder geval ben je welkom in het laatste uur van de J&D Verzoek Vrijdagavond. Ik ben Arthur en ik lach als een clown. Is het nieuwe nummer van Henk Bernard wat enkele weken geleden is verschenen. Vanavond op aanvraag van Frans en Nel. Wonen in Zoetermeer en zijn ook aanwezig bij dit radioprogramma op vrijdagavond tussen 8 en 11 uur. Wat leuk!

Een zomerclassic van de Beach Boys bij Radio J&D. Dit was Kokomo. Jeetje. Ik word er enorm relaxed van. Ik weet niet hoe het met jou zit. Het moet ook weer niet al te relaxed worden voor bepaalde mensen. Tenminste, ik zie hier een bericht van Koen van Meer. We zijn vanmorgen om 11:30 vertrokken vanuit Zuid-Frankrijk terug naar Nederland. De hele reis al met J&D op. We moeten nu nog ongeveer 200 kilometer, dus nog even genieten. Groeten Natasja, Lucas, Noah en Koen. En ik doelde natuurlijk op het feit dat als jullie zo aan het reizen zijn... Natuurlijk mag dat relax plaatsvinden, maar wel een beetje nog pinter... en bij de les blijven uiteraard. Maar ja, ik zit hier zeker niet hier op de stoel om jullie de les te lezen. Hartstikke tof zeg. Dat de hele reis Radio J&D bij jullie aanwezig is. Fijn dat dat tegenwoordig allemaal zo anno 2026 kan, hè. Dat was vroeger gewoon echt niet voor te stellen. Nou, wie weet kan ik jullie zo meteen nog een beetje in Franse sferen brengen... om toch een beetje die vakantie vast te houden. Dat is wel leuk, denk ik. Ik wens jullie in ieder geval nog een hele goede reis... en dank voor het ingezonden berichtje. Hey Arthur, genoten van je vakantie? Graag zou ik Henk Wijngaard willen horen met het liedje... Dat is wat mijn opa zei. Groeten van

Debbie uit een bloedje heet Roermond. Oh, is het daar warm, Debbie? Daar hebben we helemaal geen last van hier. Het is afzien. Henk Wijngaard. Deze week nogal best wel spannend nieuws omtrent Henk Wijngaard. Want hij was opgenomen in het ziekenhuis. Maar goed nieuws. Vandaag konden we in ieder geval vernemen dat na een onzekere periode het uiteindelijk toch goed is gekomen. De operatie die vandaag heeft plaatsgevonden is succesvol verlopen. Henk is namelijk na de operatie overgeplaatst naar de intensive care afdeling, waar zijn herstel nu de hoogste prioriteit heeft. Hij ligt in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Zodra er meer nieuws is, wordt dit gedeeld door de familie of vrouw van Henk Wijngaard. Nou, gelukkig zeg. Dat was toch wel even schrikken geblazen deze week. Moet er toch niet aan denken. Henk Wijngaard, de held die nu vanavond op verzoek te horen is bij jouw Radio J&D.

bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven.

De Amazing Stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk. Voor Natasja, Lucas, Noah en Koen, die onderweg zijn naar Nederland. Vertrokken vanochtend, 11:30, klokslag, vanuit Zuid-Frankrijk. En inderdaad, ik kan me voorstellen dat je nooit weer terug wilt, als je daar eenmaal bent. Ik zie met groot regelmaat altijd in de zomerseizoenen toch wel heel veel foto's voorbij komen via de social media. En dan denk ik ook iedere keer van, hé, dan moet ik toch ook een keertje eens heen. Maar het is de afgelopen jaren altijd Noord-Macedonië geweest. Want als je daar eenmaal je hart aan hebt verpand, dan ben je ook wel behoorlijk verkocht. Maar ja, er is zo enorm veel meer. Ja, het valt niet mee om dan toch eigenlijk heel wat landen te kunnen bezoeken. Het is een dure hobby, zullen we maar zeggen. 10:45, Radio J&D presenteert je nu de badkamerkraan. Het bier dat uit die badkamerkraan kan stromen. Dat is een beetje een fantasie, zeg maar. Het verhaal van Pascal Redeker. Vanavond voor Frank. Hij is nog aanwezig, is voornemens om tot echt 11 uur gewoon te blijven hangen deze vrijdagavond. Ik zeg Frank een strak plan, man. Ik heb niet veel.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
3: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: 8 uur Kruid.

De man die aankomende zondag ook zal gaan optreden tijdens de Radio J&D Zomertour in Moergestel, het pleinfeest wat plaats gaat vinden. Een keur aan echt, nou ja, gewoon alle grootheden uit de Nederlandse muziekindustrie kun je daar tegen gaan komen. Ik raad je aan om eventjes op onze socials te kijken voor meer informatie. Daar staan alle artiesten opgesomd. Als de zomer komt, Django dus. Aangevraagd door Keanu van de Wetering. Hallo J&D, hier vanuit Turkije. Wat leuk. Op vakantie ga ik vanuit. En dan gewoon J&D meegenomen via de J&D-app. Super. Ik ben wel benieuwd waar je in Turkije bent. Is het een van de toeristische plaatsen? Kusadasi bijvoorbeeld, of Side? De trekpleisters, zeg maar. Of toch wat minder bekend? Wie weet dat we het nog even van je vernemen. Yves Berendsen met zijn nieuwe op aanvraag van Dirk Menink voor dochter Sonja nu. Je droomt

0: Taylor.
1: De zomer vier je met J&D.
0: La cumbia, heel wat dansen die aan de orde kwamen. De cha-cha, de rumba. Je kon er niet bij stilstaan in ieder geval. Heel toevalligerwijs was het een zomerrit in 1991... en dat was ook al zo'n enorm warme zomer, kan ik me nog herinneren. Ja, of het echt vergelijkbaar is met nu, dat dan ook weer niet. Dit is wat extremer toch wel. Ik krijg nog een bericht van Keanu van de Wetering. Ik vroeg hem van, hey, waar ben je op vakantie? Lara Royal Seginus Hotel. Oh, dat is de locatie. Nou, daar moeten we echt uit gaan dokteren waar dat is. Maar wat leuk. Hartstikke fijne vakantie, Keanu, nog verder. En zoals eerder al gezegd, wat leuk dat je Radio J&D hebt meegenomen op je vakantie. Ik heb een bericht ontvangen van Nadine. Was in slaap gevallen, zegt ze. Maar uiteindelijk dan toch, gelukkig nog wakker geworden. Net nog tijdens het radioprogramma. Dus ik wil nog even toch naar je luisteren. Nou, dat vind ik hartstikke sympathiek. En aankomende zondag is Nadine gewoon ook spontaan aanwezig met vriendin Nelly op het grote festival dat Radio J&D in samenspraak met de horeca in Moergestel heeft georganiseerd. We verwelkomen je met groot plezier. Hartstikke leuk dat je daarheen gaat. Zoals eerder vermeld, op de socials kun je vinden welke artiesten er allemaal op gaan treden. De socials van Radio J&D, daar doe ik op. En het zou fijn zijn als je erbij bent, uiteraard. Zometeen een nieuwe Vincent nog voor Nadine. Gaan we regelen. Maar ik ben wat dingen vergeten. Ja, jongens, het is vanavond enorm druk, dus ik kan echt niet alles behandelen. Maar Peter uit Valkenswaard had al heel lang geleden gevraagd om René Karst. En natuurlijk, daar gaan we aan voldoen. Mede toch wel als een soortement van eerbetoon. Omdat het inmiddels volgens mij een half jaar geleden is, hè, dat hij overleed. Una cerveza, por favor, is dit van René Karst.

te pakken met Waar is toch mijn caravan? Speciaal voor al mijn vrienden op camping De Lakens in Bloemendaal. Een bericht dat afkomstig is van Luc van Est. Ik weet niet over hoeveel vrienden het gaat, maar... En ik weet ook niet of het echt uit het leven gegrepen is voor jullie natuurlijk. Zijn jullie ook wel eens op zoek geweest naar de caravan? Ik heb eventjes een klein naderonderzoek gedaan... maar Camping De Lakens is toch wel een camping... voornamelijk bestaande uit tenten eigenlijk wel. Ik kan er niet echt veel caravans ontdekken, maar...

Vriendschap over de playlist hier. Is de muziek aanwezig, dan voldoen we aan je wensen. Ik heb al eerder gezegd, vanavond heel wat berichten ontvangen voor Michael van Horik. Heeft echt de fanclub opgetrommeld. Allen dank, mensen, voor het indienen van het verzoek. En nogmaals, wellicht dat er volgende week aan jullie wensen voldaan kan worden. Het is 10:08. We gaan het boek sluiten. Dit was hem voor vanavond. De J&D verzoek vrijdagavond. Het was gezellig, het was aangenaam. Je was een fijn gezelschap, absoluut. En Mel en Dan onder andere nog hier

0: kijken. Dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel. Die architectuur. Geweldig.
1: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
2: ABN. Uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
0: ABN. Met de M van Magnifiek.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
4: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Dit is Radio JND. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 11 uur.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK-atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. En door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Ardee was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
11: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
12: Holy moly!
13: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
14: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
13: En altijd met hoog rendementsglas.
15: Holy kozijnen.
13: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
16: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
14: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
16: Wat zeg je?
14: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
16: Hoe dan?
14: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
16: Wauw, dat klinkt goed.
14: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: Als u zegt...

0: schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 585957
2: of kijk op henk.jobs.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
5: Dit is de vrijdag van J&D.
6: Weekend! Weekend!
7: Het weekend van J&D. J&D.
5: Jouw weekend begint hier.
7: J&D.
5: Het weekend van J&D.
7: Het weekend van J&D.

0: dacht veel van weg zo, hè?
1: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
2: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl. .nl/facilities voor de vacatures.
4: Kijk nou, de Radelo!
5: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de

0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Goedenavond! Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Washin 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
4: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
5: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
6: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
8: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van JND.

Problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Twee medailles vanavond voor Nederland op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel trots en blij te zijn, omdat ze toch wel tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. In een park in Almere zijn vanmorgen vroeg 18 dode konijnen gevonden. De politie denkt dat ze zijn vergiftigd en gaat uit van een misdrijf. Er is een onderzoek gestart en mensen die iets verdachts hebben gezien wordt gevraagd de politie te bellen. Sparta heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Rotterdammers wonnen met 3-1 van Telstar. En die ploeg had vorige week nog verrassend gewonnen bij NEC. Terwijl Sparta toen onderuit ging tegen Feyenoord. Voor Sparta is het de eerste gewonnen uitwedstrijd sinds eind januari. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land, enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Ondernemers, opgelet.
11: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.

rekening de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
10: Mooi van Ethos.
11: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: De nieuwe J&D app. Chat met de studio. Luister overal naar Radio J&D en J&D Classics. En blijf altijd op de hoogte. De J&D app werkt ook in je auto via Apple CarPlay en Android Auto. Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D app. En ja, helemaal gratis.
2: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van J&D.

Ik haar leren kennen, ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, de champagne stond.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?

0: pooien thuis.
1: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is de AP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteiten waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer vroeg om de noodmelding te sturen. Bij gasexplosies in Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Ontploffingen waren in een gebouw dat werd ontruimd omdat er een gasleiding was geraakt bij werkzaamheden. Toen het lek werd gerepareerd waren er 2 ontploffingen. Waarschijnlijk had het ontsnapte gas zich in het gebouw opgehoopt. 2 medailles afgelopen avond voor Nederland op het EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij en trots te zijn, omdat ze tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien en dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar 1,49.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: J&D.

0: bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
6: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
5: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Goedenacht, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: krijgt 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.